door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: straat.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soms bel ik nog wat oude vrienden. Ze vragen hoe het met me gaat. Ik kan alleen maar zeggen...

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nieuws heet van de naald. Bij RTV Noord komen tientallen meldingen van een aardbeving binnen. Uit onder meer Middelstum, Uithuizen, Kantens en Zandeweer ontvangen we meldingen sinds 5:52. Mensen spreken over een heftige knal en trillingen. De magnitude van de beving is nog niet bekendgemaakt door het KNMI. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, trekt aan de noodrem vanwege de toename van geweld op de noordelijke spoorlijnen. Zo werd afgelopen weekend een NS-medewerker op het hoofdstation in Groningen bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en vakbondsman Murat Mert vertelt wat het personeel graag wil.
5: Puur wat wij als vakbond, als medewerkers van Groningen willen, is zichtbaar veiligheidspersoneel op het station. Ook in de avonduren, ook in de vroege ochtenduren.
4: En bioscopen in onze provincie kijken terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Ze danken dat niet alleen aan toptitels als The Odyssey en Spider-Man, maar ook aan de hitte, waardoor veel mensen de koelte van de bioscoopzaal opzoeken. Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. Nou, we zijn gelijk weer flink wakker geschud. Je hoort het Rob al zeggen. We gaan er zo meteen gelijk maar over praten. Hier in de Ochtendploeg. We zijn tot 10:00 bij je.
6: Goedemorgen.

0: Paul McCartney en My Brave Face. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 21 augustus. Eerst half tot zwaar bewolkt vandaag. Meerdere buien komen ook weer voorbij. In de loop van de middag wordt het droger, komt de zon er misschien ook wel bij. En wordt het 19 of 20 graden. Goedemorgen zeggen tegen Sergej Inderveen.
1: Goedemorgen.
0: En tegen Rob de Vries.
2: Ook goedemorgen.
0: En Rob, we hebben net ook binnen hoe zwaar de beving precies zou kunnen zijn. Hè?
1: Ja, het gaat nog om een automatische melding van het KNMI. Het moet allemaal dus nog worden bekeken. Maar het KNMI spreekt over een magnitude van 2,8. En het epicentrum ligt bij Rottum.
0: Bij Rottum. We hebben inmiddels bij ons via onze bevingsmelder ontzettend veel reacties al binnengekregen. Sinds een kwartier ongeveer. Want toen was die bevingsmelding 6:08. Onder andere van Richard Riepemaaier uit Huizen. Dag Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat voelde je?
3: Nou, ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Met?
3: De rommel van onweer.
0: Oh, zo, met onweer, ja.
3: Ja, dat, dan heb je ook wel eens de sponningen en zo trillen.
0: Ja.
3: Daar kon ik het heel erg mee vergelijken.
0: Ja. Want jij was al wakker, Richard.
3: Nee, ik lag nog te slapen.
0: En toch hoorde je het komen?
3: Ja, puur omdat die kristallen tegen elkaar aan gingen tikken.
0: Ja. En je hebt al vaker, neem ik aan, een beving gevoeld. Kun je hem vergelijken ergens in een rangorde?
3: Nou, als ik het moet vergelijken met die twee vlak na elkaar van een paar jaar geleden. Die hadden allebei een knal en deze had geen knal.
0: Deze was wat langer.
3: Deze duurde langer, naar mijn idee.
0: Ja. En nu? Ben je geschrokken?
3: Ja, wel een beetje natuurlijk. Maar.
0: Ja. Nou ja, nu maar even kijken of er ergens schade is, neem ik aan.
3: Ja, vast.
0: Ja, vast. Dat klinkt de enige triestheid in dat antwoord.
3: Ja, er is al meerdere keren met schade te maken gehad hier thuis, dus ja.
0: Ja, daar ga je weer, wou je zeggen.
3: Ja.
0: Ja, ja. Dankjewel, Richard. Sterkte ermee.
3: Ja, dankjewel. En een hele goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Richard Riepemaaier naar de Huizen. Gerard Werkman in Kantens, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Wat voelde jij?
4: Nou, ik was een beetje op iets van weer, hoor. En ik was naar het werk. Ik was zo'n fel over zitten begonnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond weer aanrecht. En het was net als een dikke vrachtwagen aankwam. En alles trilde hier. We zitten in wisselwoning in Kaas. Maar dat schudde zo zijn en weer. Ben ik wel in verschrokken.
0: Ja, de wisselwoning trilde gewoon mee.
4: Ja.
0: En Richard zei net van, vorige keren was het een knal, nu was het meer een dieper gegrom. Heb jij die ervaring ook?
4: Ik zag direct net over een dikke vrachtwagen aankwam, alles tegelijk. Jullie zeiden net dat het bij Rutsen was. Ja, Rutsen ligt hier maar al dichtbij natuurlijk, hè, die kennis, dat maar 2 kilometer van me gehoord. Dus het kwam allemaal tegelijk. Het trilde, of er een vrachtwagen aankwam rieden en alles trilde dodelijk.
0: Ja.
4: Ik denk, dat is een beste.
0: Ja, een beste.
4: Hond sloeg zelfs aan, ja.
0: En heb je vorige keren niet gehad dat de hond aansloeg dan?
4: Nee.
0: Want jij woont in een wisselwoning, zei je al. Dat betekent dat je al een aardige historie hebt met de aardbevingen.
4: Ja, zeker. We hebben al het traject doorlopen, zeg maar. We gingen naar je hoest straks. We hebben al mee begonnen te bouwen. We zitten inmiddels een jaar in wisselwoning. We hopen dat we functioneel en terugverhoezen kunnen. In een aardbevingbestendige woning.
0: Ja, ook in Kantens?
4: Ook in Kantens, ja.
0: Ja. Ja. Man. Nou, sterkte erbij.
4: Ja, dankjewel. Jullie een goeie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Mooi, hè? Gerard Bye. Werkman, mooi. Hetty Klaas hier naar de Huizen, goedemorgen. Hallo, Hetty. Goedemorgen. Ik kijk even naar Sergej.
1: Dan is Hetty er
0: even niet meer. Verdwenen. Nee. Nou, we gaan ongetwijfeld nog meer mensen. Doe je nog een poging of niet? Sergej, doe nog een poging. We gaan ongetwijfeld meer mensen spreken. We krijgen ontzettend veel appjes binnen hier bij ons bij Radio Noord. Op 050-3188-288 en via de bevingsmelder van RTV Noord. Ook tientallen mailtjes inmiddels binnengekregen. Eens even kijken, Hetty, goedemorgen.
5: Hallo, met Hetty.
0: Ah, je was even weg. In Uithuizen, wat voelde jij?
5: Nou, ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote, lag echt te schudden. En de sponningen, die deuren, die gingen ook heen en weer. Dat hoor je dan, hè?
0: Ja, eng geluid.
5: Het hondje. Ja, ik hoorde de aardbeving zeg maar op zich niet. Maar het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
0: Ja.
5: Nou, en het hondje sloeg ook aan.
0: Bij jou ook, ja.
5: Ja.
0: Ja. En want...
5: Nou, dat was er één.
0: Ja, nou ja. En was het voor jou dan ook weer één?
5: Nou, ik heb het één keer beleefd. Ik woon, ik denk een jaar of acht of zo in Uithuizen. Dus heel eng vond ik het nou ook weer niet.
0: Ja, gelukkig maar dan. Je dacht wel gelijk, er is een aardbeving.
5: Ja, ik denk dat is er één.
0: Ja, dan moeten we natuurlijk nog even officieel nagaan met KNMI, maar er zal ongetwijfeld straks wat duidelijkheid over komen.
5: Ja, ik hoorde dat toen net, hè? 2,8.
0: 2,8, ja, dat is best een pittig.
5: Ja, best wel.
0: Ja.
5: Dankjewel.
0: Wakker. Ja, precies. Nou, hou de radio nou lekker aan. We gaan er ongetwijfeld meer over melden straks.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: Dankjewel, Hetty. Fijne dag, hè?
5: Fijne uitzending.
0: Oké, joe. Hoi. Nou, zo. Bijzonder begin van de dag. En zometeen. Ach ja.

0: een bezoekje aan de dierentuin met Shakira en Zoo.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En daarvoor gaan we naar Spijk. Klaas-Jan Moesker, de bloemenman. Goedemorgen, Klaas-Jan.
2: Fijne goedemorgen.
0: Ja, dat ligt er een stukje vanaf natuurlijk. Heb je iets gevoeld?
2: Nee, helemaal niks gevoeld.
0: Nee, we hebben
2: er wel een keer last van gehad. Zeker weten, ook veel schade wel aan het huis en aan de winkel. Maar vandaag helemaal niks van gevoeld.
0: Nee, nou, maar je kunt wel meeleven met de mensen die we net allemaal spraken dus.
2: Zeker. We weten er alles van.
0: Ja, man. Daar gaan we weer, denk je dan, hè?
2: Daar gaan we weer, niet best. Nee, want dan houdt dat een keer op, ja.
0: Ja, nou, ja, precies, dat is een goede vraag. Hoe is het?
2: Heel goed. Volop in voorbereidingen. De herfst zitten we volop in, dus allerlei herfstboeketten en de herfstworkshops komen eraan bij ons in de winkel. En natuurlijk al volop in voorbereiding voor de laatste maanden van het jaar, hè? De kerst.
0: Nu al?
2: Nu al, ja. We krijgen deze week twee hele grote zeecontainers bij de winkel. En de eerste handel voor kerst komt dan richting de winkel. En dan gaan we dan allemaal prijzen. Dat slaan we dan allemaal op in de containers. En eind november, dan voor 12 november, gaat de Winter Wonderland bij ons los. Dus dan gaan we alles prijzen in die zeecontainers. En dan halen we een week voor in november en dan gaan we die hele winkel ombouwen en dan halen we alles uit die containers. Dat is een beetje onze werkwijze, dus het komt er alweer aan.
0: Ja, en ben je er nu ook al aan het bekijken wat de trends gaan worden met kerst?
2: Ja, we zijn al één keer naar Duitsland geweest voor inkoop. Dus de eerste inkoopdingen hebben we al besteld. Ja, het is heel veel de klassieke dingen, rood, of de rode kleur. Het is heel erg heel veel kerst, maar ook zilver en goud gaat weer een hit worden. En heel veel strikken in de boom.
0: Oh ja?
2: We krijgen heel veel glitterstrikken en allerlei kleuren. Dat is ook weer in dit jaar.
0: Oh, vind ik niet zo mooi eigenlijk, strikken in de boom.
2: Ik ook niet. Ik hou meer van de natuurlijke, de natuurlijke materialen. Die hebben wij ook heel veel. Daar houden wij heel veel van. Ik hou niet van patat in frikadellen in de boom. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. Maar daar doen wij niet aan mee. Daar zijn we een beetje te nuchter voor.
0: Een paar eierballetjes in de boom.
2: Ja, dat is wel Groningen. Dat is op zich wel leuk. Maar ja, patat in frikadellen, ja.
0: Zeg maar, toen vorige week de mussen dood van het dak vielen, was jij dus al bezig met kerst?
2: Wij zijn met korte broeken richting Duitsland gegaan om in te kopen. Ja, dat is in de tijd, want ja, je hebt er nog geen zin aan, maar ja, je moet wel daarheen gaan. Want ja, als je wat leuke dingen wil hebben, voordat het op is. Dus je moet daar op tijd bij zijn.
0: Ja, nou ja, en die Duitsers die zijn er gek op, want die hebben volgens mij wel winkels die het hele jaar open zijn.
2: Ja, de Duitsers beginnen ook veel eerder met kerst, omdat ze geen Sinterklaas hebben. Hè? Dus zij slaan dat over, dus zij gaan dan al de kerstproducten dan al in de winkel zetten.
0: Ja, ja, nou ja, gelijk hebben ze misschien ook wel, want handel is handel, toch?
2: Zo is precies, Maar wij maken ons eerst nog op voor de herfst. Dat is ook een heel mooi getij met allerlei kleuren en mooie boeketten en dat soort dingen. Dus daarna gaan wij over tot kerst, maar zeker zijn we daar al volop mee bezig.
0: Ja, en nu is het weekend.
2: Het weekend, ja, wat een mooi weekend. Dus het is allemaal wat. De scholen zijn weer aan. Dus het is voor ons dan. De vakanties zijn voorbij. De warmte is een beetje over. Dat is voor ons dat alles weer normaal is. Is voor ons, voor de bloemenwinkel, ook het allerbeste.
0: Ja, hè? Ja, maar vakantie is ook fijn.
2: Vakantie is hartstikke mooi. Ja. Dat moet ook zeker doorgaan. Dat gaan we ook nog een keer doen. Maar als alles normaal is, dat is voor iedereen, voor de detailhandel, het allerbeste.
0: Ik wens je een mooie dag en een goed weekend alvast, Klaas-Jan.
2: Hetzelfde. Goed weekend.
0: Jo, mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Emily Sandé op de radio en Next to Me. Straks om 6:30 het Groningse nieuws met meer over de beving. Even voor 6:00, ter hoogte van Rottum. Eerst maar eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Je bent dat van ons gewend hier in de ochtendploeg. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Zo meldt een overheidsorganisatie die zich onder meer bezighoudt met de veiligheid van het luchtverkeer. Het vliegtuig was vannacht onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar Cape Newenham in dubbelvolkte westen. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Het is nog onbekend hoe het toestel kon neerstorten. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is onbekend wie dat zijn en wat hun lot is. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationplein, vlak voor het politiebureau. Rond 1:00 vannacht was daar een verdachte situatie ontstaan, zo meldt de politie in een persbericht. Wat de verdachte situatie precies inhield, kan de politie niet zeggen. Bij het schietincident werd een man in zijn been geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Omdat er geschoten is door de politie, doet de Rijksrecherche nu onderzoek naar de inzet van het wapen. Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het schilderij gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt correspondent Anoma van de Veren.
1: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: En vanaf 5 oktober is Het Meisje met de Parel van Vermeer terug in Den Haag. En voetbal. Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion, met een hoofdrol voor invaller Tolu.
2: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4 en dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league fase van de Conference League.
0: En FC Twente moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen Karabach. De Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat heb je voor ons?
3: Ja, dan hoor je wat de kracht was van de beving een half uur geleden bij Rottum. Het KNMI heeft die geautomatiseerde melding zojuist nader bekeken. En daar is iets uitgekomen.
0: Horen we zo meteen.

0: man voor het nieuws. Rob de Vries met het nieuws van 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een aardbeving vanmorgen om 6:10. Die had volgens het KNMI een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij Rottum. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Een van hen is Richard Riepema uit Uithuizen.
2: Ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer. De rommel van onweer. Dan heb je ook wel eens de sponningen en zo trillen. Daar kon ik het heel erg mee vergelijken.
1: Ook Gerard Werkman uit Kantens voelde de beving.
3: Ik werd een beetje op iets van weer, hoor. En nou, ik was nog naar het werk. Ik was zo'n fel over te begonnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond weer aanrecht en ja, het was net als een dikke vrachtwagen aankwam. Alles trilde hier. We zitten in wisselwoning in Kaas. Schud en zo zijn er weer. Dat, ja, ben ik wel in geschrokken.
1: En ook zijn hond sloeg ervan aan, vertelde Gerard. Zo leek meer over de aardbeving. Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Uit recent onderzoek en een speciale meldmaand blijkt dat agressie tegen spoorpersoneel, met name rond het hoofdstation in Groningen en het traject naar Zwolle, verschuift van verbaal geweld naar ernstige fysieke mishandelingen en bedreigingen met wapens. Zo werd afgelopen weekend een NS-medewerker op het hoofdstation in Groningen bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en voorzitter van de Groningen afdeling van de VVMC, Murat Mert, omschrijft een situatie die hem zelf overkwam.
4: Er waren een paar jongeren, die zaten dus in de eerste klas, die zaten drugs te snuiven. En ik liep er toevallig langs, ik sprak de jongens erop aan, en zonder dat ik eigenlijk antwoord kreeg, grepen ze mij bij mijn nek. Bij mijn keel, sorry. En ik ben niet zo'n groot mannetje, ik ben echt maar 1,70, dus ze tilden mij omhoog. En ik had het geluk dat er drie andere jongens waren in een ander coupé die mij kwamen helpen. En als zij er niet waren, ja, dan weet ik niet hoe het allemaal had afgelopen.
1: De 37-jarige Patrick IJzenbrand uit Stadskanaal was een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij het ongeluk kwamen drie Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzenbrand en drie anderen raakten zwaar gewond. Ze waren met een busje onderweg naar een trekkertrekwedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio. Door te videobellen vanuit het ziekenhuis in Columbus liet hij het thuisfront weten wat er was gebeurd. Moeder Anita IJzenbrand vertelt hoe dat ging.
5: Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat hij een ongeluk had. Ik zeg van, waar ben jij? Wat ben jij doen? Ja, hij zei, we hebben een ongeluk gehad. Ongeluk? Ja, nou, en hij vertelt het gewoon en je zit ernaar te luisteren. Maar goed, zoals gisteren dan valt het plaatje allemaal samen. Hè? Hij vertelt ook dan, hè, drie zijn overleden en we zijn met z'n vieren afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is... Nou, dan komt het plaatje compleet ook bij je binnen, hè? Zo van, ja, het is toch wel heel heftig wat er nu gebeurt. En dan slaat de emotie wel toe.
1: Een bioscoop in de provincie kijkt terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Pathé zag tijdens de zomervakantie 25% meer bezoekers, waarbij vooral tieners vaak kwamen. Kinepolis Groningen was op sommige warme dagen zelfs 250% drukker dan normaal. Vanmiddags, als de temperaturen oplopen, zoeken veel klanten de gekoelde bioscoopzalen op. Ook toptitels als The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day droegen bij aan de volle zalen. Bioscopen merken dat warm weer steeds minder een reden is om thuis te blijven. Al blijft regen wel het beste scenario, zeggen ze.
6: Ook bioscoopdagje vandaag dus, denk ik zo.
1: Ja, nou, zou kunnen, ja. Meer nieuws en ook hierover meer lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob.
7: De Ochtendploeg met Edwin.

0: Bring It Back. Het is bijna 8 minuten over 6:30. De reacties blijven binnenlopen op de beving die gevoeld is. Om 6:08 vannacht. 2,8 moet ik zeggen op de schaal van Richter. Rob, 2,8 is het.
1: Ja, 2,8. Ja, bevestigd door het KNMI.
0: Robert de Vries en uit Huizenmede zegt bijvoorbeeld... Ik lag te schudden in bed. En Johanna Bakker Klunder in uit Huizen zegt... Een knal, een trilling, wel zo dat we er wakker van werden. En ook bij Evelien uit Huizenmede trilde het bed. Wim Spijk in uit Huizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voelde jij?
2: Nou, ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed. En je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En ja, dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
0: Nee?
2: Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
0: Inmiddels weer een beetje tot rust gekomen?
2: Ja, in mijn keuken kop koffie en even kijken wat er nou echt aan de hand was. En toen las ik al wel 2,8 bij Rotterdam. Dus dat is in een bijheid van Huizen. Dus je schrikt wel.
0: Ja,
2: het is niet de eerste keer dat je dit meemaakt. Dus het zal ook niet de laatste keer zijn, maar dit was wel even schrikken vanmorgen.
0: Ja, en als je dat dan vergelijkt met anderen, staat deze wel in de top 3, zeg maar?
2: Bij mij wel. Ik heb ze vaker meegemaakt, ook s'nachts, op de trillingen. Maar dit was wel zo echt heftig heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee. En er was er eentje dus, als ik goed begrijp van jou, met een soort aanloop.
2: Ja, ik stond net naast mijn bed en je voelde trillingen op de slaapkamer. En dan in één keer een stevige, heftige knal, een dreun. En het was voorbij.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, er is er weer een. Dat kan niet missen. Dus en dan kijk je even links en rechts. En dan zag ik alweer 2,8. Nou, daar gaan we weer.

0: Ja, het is niet anders.
1: Nee, man, en heb je al eerder schade gehad met die vorige bevingen?
0: Ja. Ja, bij elke aardbeving of trilling, dan heb je weer schade. Je gaat even weer om je woning heen, even kijken waar zitten de scheuren, als ze er zijn.
1: Ja.
0: Dus dat wordt dit weekend even weer kijken. Dus, en kijken wat de schade is. Dus ik hoop dat het meevalt, maar het is niet anders.
1: Nee. En nu ga je wat lopen, begreep ik?
0: Ja, ik ga het wat op straks. Dus even de kop weer leegmaken. Even weer tot rust komen. Dus ik ben zelf wadloopgids. Dus ik ga straks met een groep het wat op. Dus dan hoor je de verhalen straks ook wel weer. Dus,
1: ja.
0: Dus het is even weer bijkomen. Even weer wat anders. Dus,
1: Dankjewel Wim. En toch een mooie dag vandaag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Joe, mooi.
0: Ja, hoi.
1: Nou, meer reacties ongetwijfeld later vanochtend in de ochtendploeg.
2: Lopend vuur.
1: Ja, zeker. Eerst maar eens even nog kijken naar ons lopend vuur van gisteren. Ben je zo van ons gewend, een korte terugblik. Dat ging over statiegeldblikjes. We hebben afgelopen jaren, sinds april 2023... toen het statiegeld op blik ingevoerd, 5,5 miljard blikjes weggegooid. Dat is best veel. Maar er worden ook blikjes geïmporteerd die geen statiegeld hebben. Die komen uit Denemarken en Polen. En het importeren, dat mag niet, maar het kopen en verkopen van mag wel. En dat gebeurt dan ook. We zijn bezig vanuit het ministerie om dat gat in de wet te dichten. Nou, we vroegen ze ons af, met ons de stelling in het lopend vuur. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, hoe dat dan bij jou is.
3: Ja, Krino Dijkema die zegt, ik heb eigenlijk nooit blikjes. Maar mocht ik ze hebben, dan lever ik ze zeker wel in. En Martin Knol die zegt, ja, het is voor fabrikanten goedkoper om nieuwe flesjes en blikjes te produceren dan om te recyclen. Dus hij twijfelt er een beetje aan of dit nou wel een hele goede oplossing is, of dit wel een goed systeem is. Hij zegt, dit zal eigenlijk nooit gaan werken. Hier is gewoon niet goed over nagedacht. Ja, ik twijfel er een beetje aan, want ik denk, als je iets inlevert voor het recyclen, dat moet dan gewoon toch goed zijn. Nou, Wim Dieleman die belde ons op en die zei van, nou, Martin heeft eigenlijk wel gelijk.
4: Dat is absoluut waar wat die man zegt. Ons staal komt nog steeds uit China, het blikjesstaal. En dat is gewoon stukken goedkoper als recyclen. En dat geldt ook voor glas. Dus die meneer heeft absoluut waarheid. Dus het systeem heeft voor de milieu, zeker voor het herwinnen, geen zin. Het is goedkoper inderdaad om gewoon nieuw glas te maken en nieuw stalen blikjes.
1: Ja,
3: dat kan dan natuurlijk. Nou, Anna die levert alles in. Ze bewaart alle flesjes en blikjes. En dat geeft ze dan aan het personeel in het zorgcentrum waar ze verblijft. Dat wordt weer ingeleverd en dat gaat allemaal naar de lief- en leedpot. Nou, goede oplossing.
1: Ja, door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Gisteren ons lopend vuur. Dank voor alle reacties. 81% van

0: aan de kop, zou je wel willen, hè? Ja. 14 voor 7. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we hadden gisteren bij ons aan het eind van de middag, dat leek wel een wolkbreuk. Er kwam toch een partij regen ineens naar beneden?
1: Ja, er zijn diverse buien gevallen. Er zat onweer bij, een paar afgeronde cijfers. Lauwersoog is de hoogste die ik gezien heb tot nu toe. Kan meer zijn hier en daar natuurlijk. Lauwersoog had 19 mm, Nieuw-Beerta 12 mm, Winsum 5, Ten Boer zag ik met 7, Slochteren 11 en Visvliet 5,4. Dat wel even in decimalen, 5,4 mm. En ook vandaag zal er wel weer een paar buien gaan vallen. Maar het is allemaal niet zo actief als gisteren. Actueel is het zo goed als droog. Alleen het uiterste noordwesten van de provincie zie ik een klein buitje. En dat heeft te maken met de storing die vanochtend gaat passeren. Dus we beginnen her en der met zon. Of misschien op verschillende plekken met zon. Maar uiteindelijk aan ontstaat de bewolking. En dat gaat vanochtend vrij snel. En in de loop van de ochtend gaan er al een paar buien ontstaan. Ik denk niet meer dat er onweer op zit. Maar ik sluit een enkele klap niet uit. Maar die kans is eigenlijk niet zo heel groot. En dan vervolgens... Vanmiddag wordt het dan weer op de veel plaatsen droog. Dan is die storing gepasseerd. Temperaturen 19 tot 20 graden. En een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest gaat draaien. Vanavond vannacht wisselend bewolkt. Een groot deel van de nacht droog. Na nacht weer een paar buien. En morgen overdag wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon. Ook vrij veel stapelwolken. Enkele buien. En dan temperaturen van 18 tot 19 graden.
0: Ja. En het weekend?
1: Morgen dus die temperatuur van 18 tot 19 graden. En zondag, dan ziet het er nog een stuk beter uit. Want zondag krijgen we te maken met een hoger drukgebied. Dat betekent nog wel vrij veel stapelwolken. Maar de meeste buien zijn allemaal verdwenen met temperaturen van 19, misschien lokaal weer 20 graden. Maar vooral maandag en dinsdag zet dat door. Met vooral oplopende temperaturen. En dinsdag zou het soms plaatselijk 25 graden kunnen worden.
0: Oké, dan wordt het ineens zo warm.
1: Ja, maar dat denk je wel,
0: wat? Wordt er zo warm? Nou, ook
1: typisch
0: lekker.
1: Nederland, ja.
0: We waren het al bijna vergeten dat het kon, hè? Zo,
1: ja, ja, dat gaat heel snel.
0: Ja. Dankjewel, Gert. Tot over een uurtje.
1: Jojo.
0: Ja, tussen alle buien door. En het was het gisteren nog best druk op Noorderzon in de stad. Het festival, dat begon gisteren. En zometeen in de ochtendploeg aandacht voor dat tiendaagse festival. Nu John Farnham en You're the Voice. Dankjewel.

0: John Farnham en You're the Voice. Ja, Noorderzon is gisteren weer begonnen. Containers bijvoorbeeld daar staan deze editie bij elkaar in verband, in plaats van verspreid over het hele terrein. Voor Aranka en Cynthia van theatercollectief Dwaas is de eerste keer op Noorderzon. Vorig jaar hebben ze ook een poging gedaan, maar kwamen niet door de selectie. En nu dus wel, en ze gaan nogal wat spelen hoor. 5 voorstellingen per dag, en dat een paar dagen achter elkaar. In een poging zoveel mogelijk mensen blij te maken en veel publiek te trekken. Verslaggever Dimitri Vontel zocht ze gistermiddag op.
1: Ja, ik sta midden in het Noorderplantsoen waar Noorderzon straks gaat beginnen. Want de laatste voorbereidingen die worden getroffen. Ook voor Cynthia en voor Aranka. Aranka, ja, we staan hier voor jullie container. Container nummer 5. Ik zie staan de troostprijs. Dat moet je even uitleggen. Wat gaan jullie doen?
2: Wij houden een feestje als troostprijs van dat waar je soms mee zit in de dag en waar je eventjes troost bij nodig hebt. En we hebben een interactieve voorstelling met het publiek. Dus we gaan dansen hopelijk.
1: 25 keer in totaal, want jullie gaan aardig wat shows neerzetten. Hoe is dat voor jullie om dat... Ja, om hierbij te zijn.
3: Nou, dat is echt heel fijn en echt super, super leuk. En ook best interessant, want wij zijn dus inderdaad makers uit Groningen. Maar meestal is het best gebruikelijk om eigenlijk uit Groningen te vertrekken en daar je makersjourney verder door te zetten en dan misschien weer terug te komen of weg te blijven en dan voor Noorderzon even een keertje weer langskomen. Maar wij hebben echt bewust gekozen van nee, wij willen echt in Groningen blijven en ons hier aarden en wortelen. Dus als het dan lukt om hier te komen, is dat extra speciaal. Omdat je zo hard... Ja, je moet hard werken. En dat wordt dan beloond. Dat is echt heel leuk.
1: Er staat een hele grote glimlach op jullie beide gezichten. Laten we even een klein stukje verder lopen richting die container. Want als ik daar nu ga kijken, dan zie ik dat hij nu nog leeg is. Dat komt ook omdat we nog niet... Of omdat jullie nog niet begonnen zijn. Ik zie een donkere container waar nu nog niet zoveel in hangt. Maar ik zie wel 3 discolampen. Is dat dan waar je het over had met het dansen, met de interactiviteit die je wil zoeken?
2: Het wordt echt een discofeestje. Er hangen inderdaad discoballen. Nu is het donker omdat het licht uit is. Maar straks als het licht aan is, dan geeft dat een heel fijn magisch effect. Met allemaal lampjes. En precies zoals je het feestje eigenlijk voor je zou willen zien.
1: Ik zie dat de eerste mensen ook binnen druppelen hier op Noorderzon. Jullie heel veel succes. 25 shows zoals ik al zei. Beetje gespannen?
2: Ja, goed gespannen. Ik denk dat we dat ook nodig hebben om een lekkere voorstelling neer te zetten.
0: Aranka en Cynthia van theatercollectief Dwaas op Noorderzon. Gisteren dus begonnen. En later in de ochtendploeg nog meer over Noorderzon van gisteravond. En straks na 7 uur natuurlijk meer over de beving die zo ongeveer een uur geleden plaatsvond in onze provincie. De eerste melding van KNMI was overigens 2,8 bij Rottum. Dat is inmiddels aangepast naar Zandeweer, waar dan het epicentrum was. Je hoort er straks meer over. Nu Ricky Martin, Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Wij zijn er van Noord bij je, toch?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is HALT er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
6: Het epicentrum van de aardbeving van ruim een uur geleden lag bij Zandeweer. Eerder sprak het KNMI nog over Rottum. De beving had een kracht van 2,8. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Onder meer uit Kantens, Middelstum en Uithuizenmede. Wim Spijk uit Uithuizen schrok ook wakker.
7: Ik heb ze vaker meegemaakt, ook s'nachts, op de trillingen. Maar dit was wel zo echt heftig, heb ik nog niet meegemaakt.
6: De 37-jarige Patrick IJzenbrand uit Stadskanaal is een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij dat ongeluk kwamen 3 Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzenbrand en 3 anderen raakten zwaar gewond. En de politie heeft gisteravond rond 8 uur een automobilist aangehouden bij tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. De bestuurder werd daar om nog onbekende redenen klemgereden. Na een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
11: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen natuurlijk nog even langs de prikklok. Ook op vrijdagmorgen met straks de beving van vanmorgen die nog nadreunt in onze provincie. Meer erover naar de Supremes.
17: Goedemorgen Edwin.
18: Hallo Edwin.

0: Diana Ross en de Supremes en Baby Love op deze vrijdag. Het is 21 augustus. Eerst nog zon en bewolking. Daarna komen er buien over onze provincie. Waarschijnlijk niet weer opnieuw met onweer, zegt Gert Voerman. Hij sluit het ook niet uit. In de middag wordt het alweer wat droger en wordt het 19 tot 21 graden. Ja, zeg, we waren hier druk bezig met de uitzending, voorbereiding. Het was 6:08. En ineens trilde onze telefoon, omdat de bevingsmelding in actie kwam.
1: Ja.
0: Want het trilde in Groningen, in omgeving van Zandeweer. En de ruime omgeving daarvan werd er gereageerd door allerlei mensen. Tientallen mensen de bevingsmelding. Onze app ontplofte gelijk ook. Alle mensen die melden dat er weer een beving gemeld was. We weten inmiddels dat het 2,8 op de schaal van Richter is rondom Zandeweer. En we hebben al heel wat reacties gehoord vanmorgen in onze uitzending.
2: Ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. En ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer. Ja, dan heb je ook wel eens de sponningen en zo trillen.
3: Nou, ik was een beetje op tijd van Beerhoofd en ik was maar naar het werk. Ik was pas om 6:45 te beginnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond weer aanrecht en het was net als een dikke vrachtwagen aankwam. En alles trilde hier. We zitten in wisselwoning in Kaas. Maar schudde zo zijn er weer. Ben ik wel in geschrokken.
0: Ja, de wisselwoning trilde gewoon mee.
3: Ja.
4: Nou, ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote, lag echt te schudden. En de sponningen, die deuren, die gingen ook heen en weer. Dat hoor je dan, hè?
0: Ja, eng geluid.
4: Het hondje. Ja, ik hoorde de aardbeving zeg maar op zich niet. Maar het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
3: Nou, ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed en je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
0: Nee?
3: Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
0: Ja, enkele reacties uit onze vorige uren ochtendploeg. Straks na 19:30 overigens praten we met Laszlo Evers. Hij is van het KNMI en kan de beving van vannacht misschien wat beter duiden inmiddels. Goed, andere zaken. Misschien ook aardig om even wat RTV Noord Boulevard shownieuws voorbij te laten komen. Henk Wijngaard is weer thuis. Meld onze collega's van RTV 1 onder andere. Hij is deze week geopereerd. Een hartoperatie ondergaan in het Scheperziekenhuis in Emmen. Maar hij is weer dicht bij zijn familie in Emmen, schrijft Startup Events. De operatie is succesvol geweest. Ja. De operatie was overigens in het ziekenhuis in Zwolle.
1: Ja, hij is nou in Emmen om verder te revalideren. Maar dat is wel lekker dichtbij bij zijn huis.
0: Mooi toch? Ja.
1: Ja, mooi. Heel fijn.
0: Een ander mooie babynieuws komt van SP-leider Jimmy Dijk uit Groningen. Hij wordt vader, liet hij gisteren weten via social media. Hij en zijn vrouw Mechtold van Duin, die jarenlang baaslid was ook. En verwachten in september een meisje. Hebben ze er ook al bij laten mee.
5: Nou, gefeliciteerd.
0: Ah, nee, eind september, dat is best al snel, hè?
5: Dat is al heel snel.
0: Ja, dat is over een maandje al.
5: Ja. Nou, dat heeft hij dan lang geheim gehouden.
0: Ja, best knap.
5: Ja.
0: En dan nog dit. We hebben het al een paar keer gehad over de schatkamer. Hè? Beeld en geluid. Het museum heeft dat online gezet. Ik heb ook al een tijdje wat tijd daar doorgebracht. Zeg maar. Er zitten grasduinen en oude series van vroeger. En zo.
5: Oh ja, uit je jeugd.
0: Ja, ik heb de laatste keer een sterrenslag bijvoorbeeld even een stukje teruggekeken.
5: Oh ja.
0: Dat keek ik altijd daar vroeger.
5: Ja, precies. Ja, je had niet heel veel. Hè. Je had eerst nog maar twee Nederlandse zenders. Nederland 1 en Nederland 2.
0: Dat was best leuk, sterrenslag. Ja. Een beetje traag misschien. Wat onverwacht ontzettend populair is op dat kanaal, en dat hadden ze zelf niet zo verwacht, is dit. In de tijd ze nog een lange muziekje hadden voordat het programma begon. Ik heb dit ingekort, dit duurde 3/4 minuut.
5: Ik kom er wel bekend voor.
0: Ja.
5: Wat was het ook alweer?
6: Dames en heren, goedemiddag. Vanmiddag lessen van 2 Telia-cursussen. Zometeen een herhaling van les 6 van de cursus Nihao. En om 3:00 een herhaling van les 11 van de cursus Grafische Technieken.
0: Ja, 1986 was de cursus Ni Hao. En die cursus, net als de Engelse taalkursus Walter en Connie en de Spaanse taal is Por Favor uit 1983, worden enorm vaak bekeken.
1: Oh, ja.
0: Dat is toch bijzonder?
1: Ja, dat is leuk.
0: Je hebt tegenwoordig Duolingo, daar kun je toch, eenvoudig wil ik niet zeggen, maar je kunt wel de basisbeginselen bijgelegd, bijgebracht krijgen, inderdaad. En nu gaan mensen ook gewoon telejakcursussen terugkijken.
5: Ja, dat is leuk. Bijzonder. Ja.
0: Ik kwam deze nog tegen toen ik vanmorgen op zoek was naar wat fragmentjes. En dit was te mooi om te laten lopen. Het was de tijd dat we de term online niet kenden, maar spraken over de personal computer. Lange tune weer aan hier.
7: Van harte welkom bij deze eerste les van de cursus Personal Computer 1. Voor diegenen onder u die ons voorlichtingsprogrammaatje gemist hebben, zal ik zo eerst in het kort nog even vertellen waarover deze cursus gaat. Daarna zal ik u aan de hand van dit schitterende decor en het systeem wat hier voor mij staat uitleggen wat zo'n personal computer nu eigenlijk precies is en op welke gebieden het apparaat ons behulpzaam kan zijn.
0: Ja, hoe zou dat ons behulpzaam kunnen zijn? Mooi, hè? Mooi tijdsbeeld. Zo ergens begin jaren 80 was dit. Leuk. Allemaal terug te vinden in de schatkamer online van beeld en geluid.

0: Simon Joan, chronisch goud deze week. Laatste dag dat je deze vaker hoort. Don't Leave. Vanmiddag in Studio Grun maakt Maartje bekend wat de komende week chronisch goud is. En dat is een hele plotje.
1: Lopend vuur.
0: Meer zeg ik er niet over. Ja, het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen. Je hoorde Rob er al over. Pathé, Kinepolis, Smokey. Dankend succes niet alleen aan de films. Ook het warme weer had invloed. Misschien wel anders dan vroeger. Hoe zat het dan? Nou, als het echt heel erg warm is, dan zochten ze de verkoeling binnen bij een film. Best een goed idee. Lag niet alleen daaraan, zou zeggen, de bioscopen. Ook een aantal goede films, zoals The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day, waren populair in Groningen en trokken mensen naar de bioscoop.
2: Ik heb ze allemaal gemist.
0: Ik ook. En Rob?
3: Ja, ik ben ook al een tijdje niet meer naar de bioscoop geweest. Meestal gaan we in de vakantie nog wel even naar de bioscoop. Maar dat, dit keer niet.
0: Nee, Ronald vroeg het ook op straat.
2: Wanneer ben je voor het les in de bioscoop geweest?
4: Dat is wel 30 jaar geleden, denk ik.
2: 30 jaar geleden?
4: Ja.
2: Nooit weer geweest in die 30 jaar?
4: Nee.
2: Of was het nog romantisch 30 jaar geleden? Dat je gewoon met Joen aanstaande, ik nou maar wat.
4: Ja, nou, dat kan misschien. Volgens mij was het er allemaal naar mijn bier. Volgens mij ben je dochter en kleindochter toen.
2: Nee, kan je de film nog herinneren, 30 jaar geleden?
4: Ja, Horstwisper.
2: Misschien wel een keer weer tijd naar de bioscoop.
4: Ik zat er nou weer romantisch van.
2: Kom maar met.
4: Ja, dat mag wel hoor.
2: Okay.
4: Ja, ja.
2: Wanneer bent u voor het laatst in de bioscoop geweest?
5: De laatste keer bioscoop, ik denk dat dat 3 jaar geleden is.
2: Want de bioscoop hoort er nog bij, vindt u?
5: Ja, ik vind van wel. Tegenwoordig heb je zoveel op tv ook, hè. Dat is wel een probleem aan het worden, denk ik. Maar voor een gezellig avondje uit, lekker even naar de bioscoop, restaurantje pakken. Dat is altijd wel leuk.
0: Ja, ik ben ook al heel lang niet geweest. Ik zit ook te denken wat de laatste keer is. Dat zal wel een denkend James Bond met mijn jongste zoon zijn geweest, zoiets.
3: Oh, dat is ook al een paar jaar geleden.
0: Ja, zeker.
6: Al even geleden, ja.
0: En toch snap ik het ook niet van mezelf, want het is best leuk om naar de bios te gaan.
6: Dat is hartstikke leuk.
3: Ja, wat deze meneer net ook al vertelt. Het is een ontzettend leuk avondje uit.
0: Ja. Een film zie je het best in de bioscoop, is ons lopend vuur.
6: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
6: Ja.
0: En waarom?
6: Nou, ik merk wel, als ik thuis een film kijk, dan denk ik, nou, dan ben ik weer wat afgeleid, dan ga ik wat in huis doen. En oh ja, er stond nog een film op. Maar zo'n bioscoop, dan ga je er ook met z'n allen naartoe.
0: Avondje uit.
6: Ja, ga je ervoor zitten, popcorn erbij. En dan
3: leg je die telefoon weg.
6: Ja.
0: Nou, dat gebeurt er gewoon ook lang niet altijd in de bioscoop,
3: dat is wel begrepen.
6: En een beetje klieren tussendoor, grapjes maken.
0: Nee, dat moet juist niet.
6: Nee, ja, maar dat doe je dan wel.
3: Oh. Ben jij altijd zo iemand die popcorn gooit in de bioscoop?
0: Nou, niet elke keer, zou ik zeggen.
6: Of in je eentje in zo'n loft ziet, weet je wel, dat je lekker kunt hangen.
0: Oh, ja. Ja, maar lekker hangen op de bank is ook fijn om
6: dat is waar.
0: Te kijken. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd naar de mening van Groningen over dit onderwerp. Een film zie je toch het beste in de bioscoop.
6: Ja, laat het maar weten. En misschien, als je recent nog bent geweest, welke film heb je gezien, is misschien ook wel leuk om te melden. 050-3188-288, bellen of appen, ik zit voor je klaar. Het kan natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook terug te vinden en kan je ook makkelijk een reactie achterlaten.
0: En je stem is meer dan welkom op onze site en app. Daar komen de eerste stemmen ook al binnen. Op dit moment zegt 57% van de stemmers eens. Een film zie je toch het beste in de bioscoop.
7: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op een rij gezet in onze verjaardagskalender. Leandro Bacuna, oud-FC Groningen. Speler op het WK recentelijk. Ja. 35 geworden vandaag. De snelste man ter wereld was jarenlang Usain Bolt. Hij zal nog niet langzaam zijn, denk ik. Hij is 40 geworden vandaag. Kim Cattrall, die kennen heel veel mensen wel van Sex and the City, die populaire serie destijds. Viert haar 70ste verjaardag inmiddels. En het is de verjaardag van Ellard Driessen. Die kennen we van de jaren 80-band Spargo. Hij wordt 68 en dat vieren we.

0: Fargo en Just For You. Het is bijna 19:30 en dan hoor je het Groningse nieuws natuurlijk. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, in het Noorderplantsoen is festival Noorderzon gisteravond van start gegaan. Zo direct hoor je de eerste ervaringen.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Inwoners van Zandeweer en omgeving zijn rond 19:50 wakker geschrokken door een aardbeving. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,8. Tientallen mensen maakten via de bevingsmelder van RTV Noord melding van de beving. Het Klaassen in Uithuizen voelde de beving ook.
13: Ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote, lag echt te schudden. En de sponningen, die deuren, die gingen ook heen en weer. Het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar. Nou, en het hondje sloeg ook aan.
12: Ook Wim Spijk uit het huis schrok.
14: Ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed. En je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg. Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
12: Over een paar minuten meer over de beving als we met hoofdseismoloog Leslo Evers van het KNMI bellen. De politie heeft gisteravond rond 8:00 een automobilist aangehouden bij het tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. De bestuurder werd daar om nog onbekende redenen klem gereden, waarna een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De verdachte is daarna aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Uit recent onderzoek en een speciale meldmaand blijkt dat agressie tegen spoorpersoneel verschuift van verbaal geweld naar ernstige fysieke mishandelingen en bedreigingen met wapens. Dat gebeurt met name rond het hoofdstation in Groningen en op het traject naar Zwolle. Afgelopen weekend werd een NS-medewerker op het hoofdstation in de stad bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en voorzitter van de Groninger afdeling van de VVMC, Murat Mert, vertelt wat de ervaringen zijn van het treinpersoneel.
15: Wat wij als personeel ervaren is dat wij gewoon heel weinig zichtbaar personeel zien van handhaving, politie, op het station of in de trein. De laatste keer dat ik politie zag op het station die echt bezig was met een actie, ja, dat is zo lang geleden. Dat we willen eigenlijk wat meer zichtbaarheid van de politie en de handhaving op stations.
12: In het Noorderplantsoen in de stad is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon van start gegaan. Ondanks de dreiging van regen en onweersbuien stroomde het plantsoen al snel vol met bezoekers die de sfeer kwamen proeven op het terras of bij een van de optredens. Het festival heeft dit jaar een iets andere opzet. Het grote gratis muziekpodium Apollo heeft plaatsgemaakt voor meerdere muziekplekken verspreid door het hele park. Esmee Boersma van de organisatie kijkt in afval terug op een geslaagde openingsdag.
16: Ik ben heel blij om meerdere dingen, namelijk het is gewoon ineens lekker weer. Daar ben ik heel blij mee. De opkomst is super en ik begin nu toch echt wel het idee te krijgen dat het gewoon allemaal eigenlijk best goed gekomen is.
12: Een aannemerscombinatie Herenpoort voert volgende week nachtelijke werkzaamheden uit aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Dat is nodig om vorstschade aan het asfalt te herstellen en gevelplaten langs de weg die onlangs naar beneden vielen te herstellen. De werkzaamheden zijn van volgende week dinsdag tot zaterdag 19 september. Tijdens deze klus zijn verschillende wegvakken, opritten en afritten tijdelijk dicht, meldt de aannemer. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. De kleuren.
0: deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
10: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: 28 augustus, Groningens Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Elton John in de ochtendploeg. En I'm still standing. Even voor 6 vanochtend was er opnieuw een aardbeving in onze provincie. Die had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij Zandeweer. Via de bevingsmelder van RTV Noord en ook via onze app kwamen tientallen reacties binnen. Laszlo Evers van het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, altijd is de vraag om even te bevestigen. Was het inderdaad een aardbeving die hier geregistreerd is?
1: Ja, zeker. Om 5:50 magnitude 2,8 bij Zandeweer. Duidelijk gemeten. Ook veel meldingen over gehad. Zeker, ja.
0: Hoe moeten we deze in de aardbevingen die we allemaal al gehad hebben rangschikken?
1: Ja, dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een van de zwaardere bevingen. Ja.
0: Ja, want de zwaarste die we gehad hebben, meest recent, is november vorig jaar bij Zee Rijp 3.4.
1: Ja, en daarvoor zijn in de regio ook zeker magnitude 3 bevingen geweest, die nog een stuk zwaarder zijn. Maar ook een 2,8 zal goed gevoeld zijn en tot schade leiden.
0: Ja, en deze zit dan wel weer op dezelfde diepte zoals we dat meestal gewend zijn ook?
1: Ja, op de diepte van het gasreservoir ongeveer 3 kilometer.
0: Ja. U houdt ze allemaal bij, hè, die bevingen. En het gasveld daar is inmiddels dicht. Is er iets te zeggen over hoe vaak de bevingen nu nog voorkomen? Komen ze inderdaad wat minder voor?
1: Jawel, het wordt wel minder, maar er blijft altijd een kans op zware bevingen. Al neemt die kans af. Zware bevingen kunnen optreden, zoals we ook bij vorig jaar gezien hebben.
0: Ja. En deze bij Zandeweer zal dan ook zeker niet de laatste zijn?
1: Zeker niet. Nee.
0: Dank voor de eerste reactie.
1: Prima.
0: Laszlo Evers is van het KNMI. Ja, we hebben vanochtend al een hoop reacties gekregen van de luisteraars bij ons die zich melden. Henk Bolsen uit Huizen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je ervaren vannacht?
2: Nou, ik schrok gewoon wakker. En was in één keer een knal tegen het huis aan. Dat volgens mijn vrouw een dreun was. Nou ja, we zijn het erover eens van het is een dreun.

0: we zaten alle twee rechtop in bed, huisschudden heen en weer. Ja, dat was een, even een heftige ervaring.
1: Ja, en dan kom je uit zo'n slaap en realiseer je dan gelijk ook wat er aan de hand is?
0: Ja, direct. Zonder pardon, direct.
1: Ja, ja. En wat dacht je toen?
0: Nou, dit is een heftige en aardig dichtbij.
1: Ja. Ja, want zo heb je dat echt ervaren.
0: Ja, ja, zeker, zeker. We woonden zelf met de rug tegen staande weer aan. Dus toen ze zeiden van beving bij Rotterdam, ik zei, nou, ik denk, dat kan haast niet. Nou ja, dat bleek dus ook later.
1: Ja, eerste melding was inderdaad Rotterdam. Later werd het aangepast naar Zandeweer, waar dan het epicentrum was. Want je hebt dan, neem ik aan, ook wel vaker een beving gevoeld.
0: Ja, ik heb nog volledig in het hoofd van de eerste bevingen bij Zandeweer.
1: En is deze daarmee te vergelijken?
0: Ja. Voor mijn gevoel is deze weer heftiger.
1: Nog heftiger. En hoe is het met jouw huis eigenlijk? Heb je in het verleden al schade gehad?
0: Ja, schade. Ik heb een compleet nieuw huis.
1: Oh! Ja, en? Ben je ook bang dat er nou weer schade is dan?
0: De hond was vanmorgen zo geschrokken, maar die zei dus het plafond al te inspecteren en zit te scheuren.
1: Oh, arm beest, ja. Maar je moet, ik neem aan, want je hebt nu een aardbevingbestendig huis dan?
0: Aardbevingbestendig is het, hè, maar aardbevingsvrij worden we hier nooit.
1: Nee, nee. Ga je toch even kijken naar schade eventueel, of niet?
0: Nee, op het moment ben ik onderweg naar het ziekenhuis. Oh. Dus het is nu niet, net niet het moment om te checken.
1: Nee, precies, dat snap ik. Nou, sterkte daar dan.
0: Kom goed.
1: Henk Bos. Mooi.
0: Groetjes.
1: Joe, mooi.
0: Oh,
1: nog even bellen met Anja Kramer, ook in het huis overigens. Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Schrok je ook?
2: Ja, schrikken, dat doe je altijd natuurlijk. Hè. Je schrikt wakker. Ja.
1: Ja, want hoe heb jij het ervaren?
2: Nou ja, je ligt in je bed en het bed schudt heen en weer. En ja, that's it.
1: Ja, dat klinkt aardig Gronings nuchter. That's
2: ja.
1: It.
2: Ja. Ja, wat moet je anders van zeggen?
1: Ja. Ja, maar draai je dan ook weer om als het geweest is?
2: Ik wel.
1: Ja, echt waar?
2: Jazeker.
1: Ja. Je had je eigenlijk je schouders ervoor op tegenwoordig.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Maar dat is best een trieste constatering dan eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Maar we zijn er dus nog lang niet af.
1: Nee.
2: Denk ik.
1: Nee. En heb je nog even al gekeken rondom het huis?
2: Nog niet.
1: Ga je wel doen?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ik denk de scheuren die erin zitten, dat die dan groter zijn geworden.
1: Ik wens je daar sterkte mee, Anja.
2: Heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Anja Kramer in Uithuizen. Ja, groetjes ook, dag. Zometeen andere zaken. Om jongeren te helpen, zet de gemeente Groningen straatcoaches in. Hoor je zo meer over? Radio.

0: zomerritje van de Bausa. Heel vaak voorbij komen, hè? Magnetic heet hij. Lekker deuntje. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Die buien van gisteren, dat waren echt hele pittige buien soms, hè?
1: Ja, echt heel plaatste, maar zeker pittig met onweer erbij, wat hagel erbij. Lauwersoog was de hoogste met 19, maar daarentegen gesteld Roodeschool maar 2 mm. En ook vandaag staan er een paar buien op het programma. De eerste zit nu echt in het noordwesten van de provincie. Het is een storing, die gaat vanochtend over ons heen trekken. Dus vanochtend beginnen we met zon, maar van het noordwesten uit meer bewolking. Er gaan ook stapelwolken ontstaan en verspreid over de provincie enkele buien. Ik denk niet zo zwaar als gisteren. Het is ook heel erg plaatselijk, dat wel. En temperaturen die oplopen tot 19, misschien regionaal nog 20 graden in het zuidoosten. En vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen droog. En die wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Draait naar het noordwesten, misschien wel even naar het noorden toe. En blijft dan ook zwak tot matig. En dan vanavond of vannacht eerst droog. Later vannacht weer een bui. En morgen opnieuw wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook vrij veel stapelwolken, enkele buien. En dan 18 tot 19 graden. Maar vanaf zondag en vooral begin volgende week wordt het geleidelijk aan warmer en droger.
0: Dankjewel. Om jongeren die veel op straat zijn in beeld te krijgen en ze te helpen met hun problemen, heeft de gemeente Groningen straatcoaches in dienst. Zij proberen het vertrouwen van de jeugd te winnen en te voorkomen dat ze bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden. Verslaggever Wouter Holzappel liep mee met een straatcoach die social media gebruikt om de jongeren nog beter te bereiken.
2: Ik ben Jasmin Andries, ik ben 45 jaar oud. Ik werk voor Wijk Groningen. En mijn functie binnen de wijk is een straatcoach. Wat houdt straatcoach in? Wij lopen door de wijk heen, we spreken jongeren aan, we kijken wat in de groepen gebeurt, wat voor hulp hebben jongeren nodig. Voornamelijk krijgen we ook via gemeenten overlastmeldingen. We gaan, voordat de politie overgaande having erheen gaat, gaan wij heen om te kijken hoe kan wij die overlast met jongeren oplossen. Met mijn levenservaring, voor hoe ik zelf ben geweest, wat ik allemaal meegemaakt heb, denk ik dat ik een steentje kan bijdragen om bij jongeren te helpen.
3: En wat heb je meegemaakt waardoor je jongeren kan helpen?
2: Ik kom zelf uit voormalig Joegoslavië. Ik heb daar 5 jaar oorlog meegemaakt, samen met mijn vader. We zijn daar gevlucht naar Nederland. In 1991 was de oorlog begonnen, 1995 waren wij uit de oorlog eruit gegaan. Ze waren naar Nederland gegaan als 14-jarige jongen. Heel andere cultuur. Het ging een beetje de verkeerde kant op allemaal. Ik had ook toen die tijd iemand naast me nodig die mij heeft geholpen om een beetje leven terug te draaien. Normaal. Dat heeft me wel tot mijn 30ste geduurd. Toen ik mijn zoon kreeg.
3: Dus jij had wel een straatcoach kunnen gebruiken toen je 14 was?
2: Iemand, vertrouwpersoon, ja. En wij als straatcoach zijn gewoon een vertrouwpersoon voor jeugd op straat.
4: Jong mensen, zoals jullie kunnen zien, deze week begint de kermis.
3: Nu zat ik op TikTok te scrollen. Zag ik jou ineens voorbij komen. Hoe is dat zo ontstaan?
4: Maar laten we ook eerlijk zijn. Dit is de kermis. Geen kickboxgala of UFC.
2: Je ziet tegenwoordig dat een social media gewoon een plek is waar jongeren zijn. Dat kan TikTok zijn, dat kan Snapchat zijn. En ik ben ook 45. Ik vond het best wel spannend allemaal. En toen had ik met mijn collega Arne, dat is een online jongerenwerker. Ik zou best wel ook wat laten zien wat wij als straatcoaches doen op straat. Toen heb ik dat filmpje gemaakt week voor de kermis.
4: Dus laten we gewoon met elkaar gezellig houden. Geen ruzies, geen drama's. Wil je toch je energy kwijtraken? Ga gewoon lekker naar de boksballen of een botsauto's lekker opzoeken.
2: Dat die zo viraal ging met meer dan 110.000 views, dat had ik zelf nooit wel verwacht. En wat je nu wel een beetje eruit haalt, die TikTok. Het gaat me niet om beroemd te worden, het gaat me ook niet om die views. Het gaat me gewoon dat ik jongeren daar kan bereiken. En je ziet gewoon dat jongeren via DM echt vragen stellen. Ik loop bepaalde dingen tegenaan, kan je mij misschien helpen? Of een ouders, ik loop bepaalde dingen tegenaan. Hoe zou ik dat even doen? En dan maken we daar afspraak mee. En dan kijken we binnen de wei of we dat breder kunnen uitgooien naar hulpverlening.
3: Het verlaagt de drempel.
2: Ja, zeker wel. Ja, je ziet ook wel dat jeugd bijvoorbeeld ook aan zijn constant open op school of tussen de vrienden. En dat net in die ene moment dat ze nu alleen in de kamer zitten, of met zijn telefoon in zijn handen, dat ze gaan scrollen, ze toch daarna die drempel hebben om te zeggen, hey, luister eens, kan je met mij even afspreken? Nee, dat vind ik super tof. En daarvoor doe ik dat eigenlijk.
0: Straatcoach Jasmin Andriets van Wij Groningen in gesprek met Wouter Holzappel. In de ochtendploeg op Noord, met zometeen ons lopend vuur over bioscoopbezoek.

0: C'est la vie, hoor, de chef special.
1: Lopend vuur.
0: Het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen. Melden die bioscopen, Pathé, Kinopolis en Smokey. Een paar topfilms erbij, maar ook het warme weer zorgde ervoor dat mensen verkoeling zochten in de bioscoop. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Ons lopend vuur, wat komt er binnen, zeg.
2: Margine van der Veen, die gaat heel af en toe heen, maar ze vindt het toch wel best duur geworden, zo'n bioscoop. Dus de films worden toch vaker thuis gekeken dan in de bioscoop. Nou, dat geldt niet voor Arno van den Berg. Die gaat zo 2 keer per week naar de bioscoop. Heeft daarom ook een moviepas. En dan gaat eigenlijk naar alle films. En de bioscoop blijft een mooie ervaring, zegt hij. Gisteren is hij ook nog naar een film geweest. Insidious. En dat is een horrorfilm. Spannend, ja, Arno. Nou, mooi. Henriette Meijer, Thuis voor de Buis is leuk. Maar de bios, dat is en blijft gewoon een leuk uitje.
0: Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Reageer op 050-3188-288. En je stem laat je achter op onze app en onze site, rtvnoord.nl. 58% zegt eens, een film zie je toch het beste in de bioscoop. Zometeen naar achter ons nieuwsforum. Met 2 de boeren in de studio. Gaat ook over...

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord de hele dag.
12: Het is nu 8 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
14: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
13: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
15: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
13: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: München Vrijheid en 1000 maal Doe op Groningen 1. Het is 7:07.
1: Het is vandaag vrijdag 21 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en wat hebben wij vandaag allemaal in de uitzending? Nou, inwoners van Oldambt kunnen vanaf nu kandidaten voordragen voor de Oldambtster Belofte en de Oldambtster Trots. En hierover spreken wij met wethouder Tim van Bostelen. En de Burcht in Wedde vormt zondag 30 augustus het decor voor een stukje geschiedenis. En we spreken hierover met Mieke de Wit. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van het aankomende weekend. En morgen staat Vlagwedde in het teken van de historische TT. En daarover spreken wij met Jetsco Venema. En dit weekend neemt de Formule 1 voor de laatste keer bezit van Zandvoort. En daarover spreken wij met Dennis Wieringa. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is van Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Plaatje 2 is Ike en Tina Turner met Proud Mary. En plaatje 3 is Boudewijn de Groot en het land van Maas en Wal. Stemmen kan tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: De Dire Straits. En Twisting by the Pool. Ja, het blijft altijd lekker. Echt tot de laatste seconde. Ik heb ergens thuis volgens mij nog een verzamelalbum van ze liggen in de kast. Ik heb alleen geen cd-speler meer.
1: Ja, op een gegeven moment is dat klaar, hè. Jan, jij kwam gisteren in onze redactie-app met een opmerking. Een berichtje die jij tegenkwam bij het NOS.
0: Ja, klopt. Ja, gisteren is het een jaar geleden dat Lisa uit Apkoude gedood is, toen ze 's nachts na het uitgaan in Amsterdam naar huis fietste. En toen ontstond er in Nederland eigenlijk een groot maatschappelijk debat van, nou, hoe gaat dat nu met vrouwen en voelen zij zich wel veilig in de omgeving en in de wereld. En ik ben natuurlijk geen vrouw, ik ben een man. En wij schijnen dat totaal anders te ervaren. En ik vraag me zo af, heb jij dat ook wel? Als je dan of 's avonds over straat gaat of ergens loopt, dat je denkt, nou, ik voel een beetje een heimlich, ik voel me hier toch niet zo prettig. En wat is dat dan, dat gebeurt?
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad klopt. Ik heb denk ik ook wel voorbeelden waarvan ik zeg van, ja, weet je, dat zijn ook wel dingen die in het verleden gebeurd zijn, waardoor je zeg maar als vrouw ook wel benadrukt wordt dat je, nou ja, misschien ook alleen wel in het donker onveilig bent op straat. En ik denk dat elke vrouw dat wel een keer meegemaakt heeft in haar leven.
0: Kun je daar voorbeelden van noemen? Of het is natuurlijk heel persoonlijk gelijk, dus ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, liever niet, maar.
1: Ja, nou ja, goed, er zijn wel meerdere dingen wat ik wel kan benoemen. Nou ja, bijvoorbeeld als ik was toen 13 en wij hadden op school een schoolfeestaankondiging. En daar zouden alleen maar mensen tussen de 13 en de 18 zouden naar het schoolfeest komen. Ik zat natuurlijk net op het voortgezet. Hartstikke leuk. Dat was ook in een discotheek. Dus dat was allemaal de eerste keer. En dan denk je van, oh, leuk. En,
0: spannend dus, is de schoolfeest.
1: Spannend, dat, ja. Ja, ja. En ik moest thuis ook echt wel eventjes vragen van, mag ik heen? Nou, moeilijk, moeilijk. Nou, uiteindelijk mocht ik heen samen met een vriendin. Het was van 9 tot 1 uur 's nachts. En dat was natuurlijk ook al, hè, voor die leeftijd is dat best gedoe.
0: Ja.
1: Maar goed, er zou geen alcohol geschonken worden. Het was echt een schoolfeest, zo werd het ook aangekondigd. En wij zouden opgehaald worden om 1 uur door de vader van een vriendin van mij, waar ik samen mee ging. En ja, terwijl wij daar waren, het was hartstikke leuk die avond. En ongeveer rond een uur of, nou ja, 12 uur denk ik is het geweest. Ja, toen kregen wij een groepje mannen van 6 ongeveer. 6 mannen die kwamen achter ons. En die kwamen, nou, langs ons lopen, zeg maar. En die werden wel handtastelijk. Dus die begonnen aan ons te zitten. En dat heeft een tijdje doorgezet. En als vrouw zijnde, in de eerste instantie, als dat jou gebeurt, zeg maar, dan schrik je daarvan. En dan zeg je ook van, hey, doe eens normaal. Je zegt er ook wat van. En op een gegeven moment ging het van kwaad tot erger. Het was op een gegeven moment rond 12:30, denk ik, dat een vriendin van mij zei van, weet je, ik voel me hier echt niet meer prettig, laten we er vandoor gaan. Alvast gaan betalen, alvast onze jas ophalen en dan gaan we alvast bij de uitgang staan. En dan houden ze vanzelf op, weet je wel, die jongens die gaan echt niet achter ons aanlopen. Nou ja, ik heb het over jongens, maar ik was toen 13 en dit waren echt wel mannen
0: dat
1: van
0: voelt
1: boven
0: als mannen
1: de 20.
0: Dan. Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, dus dit waren echt al wel voor ons hele oude mannen toen. Nou ja, goed, wij gingen toen naar de uitgang, we hadden betaald, we hadden onze jas aan en het was inmiddels, nou, ik denk zo'n 10 minuten voordat wij opgehaald zouden worden. Dus we stonden daar bij de uitgang te denken van, ja, wat gaan we doen? En toen zagen we die jongens dus ook de hal inkomen, zeg maar, ook gaan betalen. En toen hadden we zoiets van, ja, dan gaan we hier niet blijven. Het is nog 10 minuten dat we opgehaald worden. Ik had zoiets van, ja, moeten we naar buiten gaan? Want we zijn hier natuurlijk, hè, in de omgeving van de beveiliging en zo. Dat komt er ook allemaal. Ja. Buiten ben je alleen. Maar zij had zoiets van, joh, ik denk dat mijn vader er al lang is. Weet je, het is 10 minuutjes, we gaan lekker naar buiten toe. Dus laten we dat gaan doen. Dus dat, dat zijn we gaan doen. We hebben op die manier de keuze gemaakt om inderdaad met z'n tweeën naar buiten te gaan. Ook met het idee dat de jongens dat niet zouden gaan doen. Ja, ik denk binnen een minuutje of 5 was dat dus wel het geval. Die jongens gingen ook naar buiten. Ja, en dan sta je met z'n tweetjes als meiden, zeg maar, van 13 in het donker te wachten op een auto die er op dat moment nog niet is. En dan moet je wel keuzes maken. En je ziet die jongens naar je toe komen en dan denk je van, ja, dit wordt wel een beetje heel spannend.
0: Ja, het wordt, ja, kan ik me voorstellen. Ja.
1: Dus wat ga je dan doen? Dan maak je de keuze om te gaan lopen. Omdat je dan denkt van, ja, weet je, misschien lopen we dan de auto tegemoet. En dan zien we de vader vanzelf aankomen. Ja, nou ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Dus uiteindelijk was het zo dat wij, ik denk, een half uur aan de wandel zijn geweest. En die jongens achter ons aan zijn geweest. Dus dat is echt een achtervolging geweest. Langzaam lopen eerst. Op een gegeven moment ga je wat sneller lopen. En op een gegeven moment ga je zelfs rennen. Je gaat steegjes in, je gaat je verbergen. Die jongens komen je achteraan. Ja, en dan wordt het steeds spannender en spannender, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk zijn we langs een of andere restaurant gekomen, in mijn herinnering. Daar was een vrouw, die was bezig met dingen inladen in haar auto. Zij was klaar met haar werk en ze zou naar huis toe gaan. En zij zag ons. En zij zag ons schrikkerig achterom kijken, rennen. En die had zoiets van, hey, wat is er aan de hand, meiden? Nou ja, daar hebben we dus alles verteld, huilend natuurlijk. En zij heeft gezegd, joh, kom bij mij in de auto, ik breng jullie naar huis. En dat heeft zij gedaan. En dan denk je ook achteraf van, ja, je stapt bij een vreemde in de auto. Maar op dat moment, het was een vrouw en dat voelde toch
0: geeft
1: veilig.
0: Geeft wel iets aan over de onveiligheid die
1: nou
0: er
1: ja,
0: op dat moment was.
1: Precies, ja, absoluut. Ja, uiteindelijk is er gelukkig dus niks gebeurd. Maar het is wel zo dat je wel even op de feiten gedrukt wordt van, hey, ja, dit soort dingen, daar heb je wel mee te maken. En toen ik eenmaal thuis was, hè, want mijn ouders zaten natuurlijk wel op mij te wachten. Hè, dat heb je op die leeftijd en die zitten te wachten totdat ik thuis kom. En die hadden zoiets van, hè, door wie ben jij nou thuisgebracht? En het was ook de tijd van geen mobieltjes, hè? Laten we ook even eerlijk zijn.
0: Ook dat, ja.
1: Ja, dat hadden we niet. Dus we konden ook niet bellen. En ja, je loopt daar. Een discotheek is ook niet op een plek in een woonwijk. Dus je hebt ook geen mogelijkheden tot mensen om je heen.
0: Nee,
1: dus je loopt
0: daar wel. Vaak ook wel ergens in het buitengebied.
1: Nou, ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Dus je loopt daar ook wel in een plek waar je gewoon niet gezien wordt, zeg maar. Nee. En nou ja, goed, ik kwam thuis en ik weet nog dat vooral mijn vader ook tegen mij zei van, ja, Lin, maar waarom ga je dan ook naar buiten? Weet je, dus dat was eigenlijk een beetje de strekking. Ja, zo van, ja, het is ook wel een beetje stom van jullie dat jullie naar buiten gaan.
0: En dat is dus eigenlijk ook wat een beetje de maatschappelijke discussie. Ja, maar doe dat dan niet. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk is dat, ik snap dat je vader dat zegt. Ik denk dat ik naar mijn dochter toe echt exact hetzelfde zou reageren. Ja. Die heeft nu ongeveer dezelfde leeftijd. Ik van, joh, waarom doe je dat dan ook? Hè? En ik denk dat je dat vooral doet als vader vanuit schrik, vanuit angst.
1: Uiteraard.
0: Maar het zou niet zo moeten zijn dat je als vader, als man zegt, ja, maar waarom doe je dat? Waarom ga je daar dan ook lopen? Waarom ga je dan ook fietsen? Ik snap dat heel erg, dat zo is. En ik heb ook altijd wel zoiets van, joh, ook tegen mijn dochter, tegen haar vriendinnen, doe even een appje als je thuis bent. Of, en in sommige gevallen zelfs, zet even je locatie aan.
1: Ja, nou ja, kijk, wij hadden dat dus in die tijd
0: nog niet. Precies,
1: ik bedoel,
0: dan
1: hebben we het over 30 jaar geleden inmiddels. Jeetje, tijd gaat heel snel.
0: Ja, maar goed. Ja.
1: Maar ja, dat was er toen gewoon weg nog niet. En ja, dan is het ook wel een andere periode inderdaad. En ik denk ook wel, als je kijkt naar nu, de incidenten zijn ook eigenlijk nog wel heftiger. Want ik denk ook in die tijd dat die jongens, zeg maar, die hebben ons vooral bang willen maken. Want als zij iets hadden gewild, laten we eerlijk zijn, ze waren boven de 20, ze waren met 6 man, wij maar met z'n tweeën. Dat had best wat kunnen gebeuren. En dat is gelukkig niet gebeurd. Dus ja, weet je, als je daar dan naar kijkt en je pakt het verhaal terug inderdaad van die 17-jarige Lisa uit Apkoude. Hè, want daar is het hele verhaal over begonnen. Daar werd ook gezegd, en dat zag je ook in de reacties, dat er gezegd werd van, ja, maar ja, ze ging alleen op de fiets.
0: Dat moet gewoon kunnen. Klaar.
1: Ja,
0: dat,
1: precies. En dat is dus inderdaad, denk ik, het verhaal waar je in terechtkomt. Van ja, wij vrouwen zijn dus blijkbaar niet veilig op het moment dat wij buiten zijn.
0: En dan vraag ik me ook toch wel af, want we hebben hier een grote regio, veel buitengebieden. Ben het ons centgebied van Groningen heen, in Pekela, Oldam, weet je, er gaan heel veel jonge vrouwen en ook wel oudere vrouwen gewoon op de fiets heen en weer. Hoe zij dat ervaren, ik ben daar eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Mocht je daar wat over kwijt willen, laat het ons gewoon even weten. Stuur een mailtje naar de redactie van Groningen 1. Lijkt me leuk om daar een keer over verder te praten. Misschien gewoon even een uur lang, ook met wat wethouders en burgemeesters. Hoe is dat hier in de regio en hoe hebben we het eigenlijk geregeld?
1: Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw wel een soortgelijk verhaal heeft.
0: Ik ben er ook bang voor.
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan het horen.
0: Ja, ja, en eigenlijk geldt er natuurlijk maar één ding. Man, vrouw, het maakt niet uit. Toon voor elkaar een beetje respect.

0: leuk is dat je dan opeens in de studio spontane discussies krijgt. Ja, ik ontbreek hem gewoon even. The Kings of Leon, Sex on Fire. Want we hadden het er net over, Geert. Jij zegt, ja, maar weet je, soms zie je ook meisjes lopen. Dat je denkt van, ja, maar waarom loop je er dan ook zo bij? En ik zei van, ja, dat moet toch eigenlijk niet uit te mogen maken. Verklaar je nader.
1: Dat klopt, hè, maar we weten hoe sommige mannen zijn.
0: Ja.
1: En ik wil niet zeggen dat meisjes daarom zich maar moeten aanpassen aan die mannen. Maar soms dan, je weet hoe mannen zijn.
0: Ja,
1: sommige mannen.
0: Ja, okay, ik kan me daar dus echt niets bij voorstellen. Natuurlijk, kijk, ook was naar een mooie vrouw. Maar om er dan aan te gaan aanraken en dat soort dingen. Nee, weet je, en dan hoor ik net van Linda ook weer zo'n verhaal. Dat ik denk van, hoezo?
1: Ja, kan
0: echt niet. Gewoon.
2: Ja, ik kan
0: dat je dus gewoon
2: wat voorbeelden geven, hoor.
0: Ja, echt, het is dat ik op een stoel zit, maar echt. Want ik viel er bijna af van verbazing. Dat je gewoon ergens loopt en dat mannen aan je zitten.
2: Ja.
0: Maar Geert, andersom, hoe zou jij dat vinden? Jij loopt ergens en er komen allemaal dames en die beginnen handtastelijk te worden. Ja, nee, ik zou zoiets van, blijf van me af, ga weg.
1: Ik kan me niks bij voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen dat mannen zo tegen vrouwen doen. Wij hebben vier dochters. En die vrouwen kwamen ook bij ons binnen.
0: Heb je wel zorgen gemaakt? Heb je wel zorgen gemaakt?
1: Zeker. We denken dat een paar op een bepaald moment afsprak dat hij zo luid bij de discotheek of waar het ook dan zou zijn.
2: Ja.
1: En ze waren er niet. Dan was hij en boos en bezorgd.
0: Ja, precies. Ja. En waarschijnlijk boos door de bezorgdheid.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En jij zegt, ik heb ook wel verhalen gehoord. Heb je voorbeelden?
1: Nou, op het werk is het precies zo. Vrouwen die zich soms helemaal niet veilig voelen op kantoor of waar dan ook.
0: Het is
1: precies zo. En het is belachelijk. Laat iedereen zijn eigen zijn en blijf af.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Nou, zometeen Geert Smits met het laatste regionieuws hier op Groningen 1. En eventjes voor alle heren die meeluisteren en die toch niet kunnen laten. Onthoud nou gewoon eventjes Girls Just Wanna Have Fun. Dit is Cyndi Lauper op jou, Groningen 1. Het is 2 minuten voor 9:30.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Het in april 2025 geopende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft grote financiële problemen. Het centrum moet een bedrag van 2,8 miljoen euro op tafel leggen, maar heeft dat geld niet. Het WEC heeft de hoop op de gemeente en provincie gevestigd en wil graag dat zij bijspringen. Het voortbestaan van het centrum staat toch wel op het spel. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd gevonden in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht hebben niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan roofmoord, te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Het concertprogramma voor het seizoen 2026-27 van de culturele commissie Pekla is klaar. Op 25 oktober zal Unicorn de reeks concerten aftrappen. Op 29 november werkt het duo Wijma en Van der Warf mee. In het nieuwe jaar zal op 31-jarige januari Pick en Shovel optreden en Folkband Turf sluit het programma af op 14 maart. Meer info op www.sccpekela.nl. Finsterwolde is een nieuwe speelplekrijker met het zogeheten Wadi. Een greppel die regenwater opvangt en langzaam in de bodem laat zakken. De speeltuin kwam er dankzij de actieve inzet van dorpsbewoner Marleen Duit en dorpsbelangen Finsterwolde. Op 19 augustus werd de speeltuin geopend. De gemeente Oldam was al langer van plan het grasveld aan de Anne Frankweg in Finsterwolde aan te pakken. De gemeente wilde hier een wadi aanleggen, een plekje die water kan vasthouden bij droogte. Nu zijn er ook speeltoestellen voor kinderen geplaatst en is er een pad aangelegd en zijn er mooie bomen geplant zodat het meer als een park ging uitzien. Samen met Marleen en dorpsbelangen maakte de gemeente Oldam een ontwerp voor het parkje met speelruimte voor kinderen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen 1, 1.nl en Westerwolde Actueel. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%. Waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius en er staat een matige noordwestenwind. In de nacht van zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden.

0: Jimmy James en de Vagabonds en Now is de time op Groningen 1. De time op Groningen 1 is 8 over half 10.
1: Ja, en dat maakt gelijk de tijd voor de wie van de drie.

0: land van Maas en
1: Ja, plaatje 1, Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Plaatje 2 is Ike en Tina Turner en Proud Mary. En plaatje 3, Boudewijn de Grote en het land van Maas en Waal. Geert, ik weet waar jij voor gaat.
2: Echt waar? Ja. Echt waar?
3: Het was wel heel duidelijk, ja.
1: Dat kan niet anders.
2: Dat was wel heel lang geleden, die Boudewijn de Grote.
1: Ja, hè?
2: Ja, volgens mij was ik nog een kwaai jongen.
1: Mooi, hè?
2: Ja, ja, nou ja, het was een mooi nummer.
1: Ja.
2: Ja, het is een mooi nummer.
1: Ja, toch?
2: Maar we denken van Ike en Tina Turner. Is ook van onze regeneratie.
1: Ja,
2: zeg maar.
1: Het is een heerlijk lijstje vandaag.
2: Ja, beter als vorige week, moet ik zeggen.
1: Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Vind ik ook, hoor. Dat vind ik ook. Ja, absoluut.
2: Maar weet je waar dat over gaat van Boudewijn de Groot dan?
1: Nou, vertel. Dan heb jij vast een mooi verhaal over.
2: Nou, het is heel simpel. Hè? Maar hij had het over Circus van Jeroen Bos.
1: Ja.
2: Dat is een kunstschilder. Die heeft dat geschilderd waar hij het over zingt.
1: Ja, ja.
2: Prachtige figuren en daar zingt hij dus over.
1: Ja, ja, over kunst en creativiteit.
2: Prachtig.
1: Ja, ik weet het. Ja, nee, het is nog niet goed, Jan. Okay, eigenlijk alleen maar erger. Ja, we hebben het hier even over geluid gehad. Want wij horen onszelf, Geert en ik, horen onszelf ontzettend schel. Dus wij kunnen onszelf eigenlijk niet horen op dit moment. Dus Jan is een beetje met de knopjes aan het gooien. Dus, maar,
3: voor mensen die op tv meekijken, wat zit hij nou in zijn koptelefoon te gebaren? Nee, ik probeer het op te lossen, maar nee. Dat,
1: nee, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Dus misschien moet je ons eventjes een takje naar beneden zetten. Ja, maar goed, waar gaat je keuze naar uit dan, Geert? Nee, dat is omhoog.
2: In de middelste, denk ik. Uit de Tina
1: Ike en Tina Turner?
2: Ja.
1: Oh, ik zag je helemaal
2: ja, een beetje nog
1: blij worden van Boudewijn.
3: Ja,
1: maar toch ga je dan voor Ike en Tina. Waarom?
2: Ik vind een goede duo toen.
1: Ja. Ja.
2: En hadden we het net over geweld, hè, tegen vrouwen.
1: Ja, ja, als je het daarover hebt.
3: Dat is
2: een voorbeeld van.
1: Ja, dat is wel een voorbeeld van, ja. Ja, absoluut. Ja,
2: ik geloof ook dat er andersom is.

0: Oh.
1: Mannen tegen vrouwen.
0: Oh, ja, zeker. Nee, andersom, ja. Vrouwen tegen mannen bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, zeker.
1: Precies.
0: Ja, absoluut.
1: Het klopt geen donder van, maar het gebeurt.
0: Ja, maar ik denk ook wel, kijk, bij mannen naar vrouwen toe, zeg maar. Mannen zijn gewoon een stuk sterker. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, daar kunnen we het allemaal over hebben. Dat is gewoon in de evolutie zo bepaald. Ja, toch?
2: Ja.
0: Dat is toch zo?
2: Klopt,
0: ja, dus ik denk dat inderdaad ook een beetje die angst maakt, zeg maar. De onveiligheid. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal, hè? Maar jij gaat dus voor Proud Mary.
1: Ik voor Proud Mary.
0: Ja. En jij, Jan?
2: Ik denk dat ik veel kans aan Philip Bailey ga doen dit keer.
0: En, oh, echt?
2: In Gilles, ja, ja. Ja, ik met Geert eens. Dus de I Can Tina Turner is ook wel heel erg goed. Maar nee, ik denk gewoon vrolijk. Vrijdag, ja, laten we gewoon veel kansen Philip Bailey doen. Ja.
0: Ik vind bij I Can Tina is het zo, als je inderdaad in het begin is het natuurlijk, hè, dan gaat het nice and easy, zegt ze ook. Hè, en dan gaat het allemaal lekker rustig. Zijn stem, zijn lage stem, zeg maar, dat is haast beatbox. Hij bepaalt eigenlijk haast de melodie, hè. Het is echt heel prachtig. Het is echt een heel mooi liedje, inderdaad. Ja, maar ik vind Boudewijn de Groot. Ik zing hem ook volledig mee. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, daar moet ik ook voorzichtig mee zijn. Ja. Maar goed, ja, ik... Nou ja, als jij voor Philip Bailey en Phil Collins gaat en jij voor I Can Tina, dan ga ik voor Boudewijn.
2: Oké, nou, dan gaan we dat doen. Ja, goed.
1: Oh, dan zo komen we weer naar, hè?
0: Ja, toch?

0: Ja, sommige platen heb je dan een herinnering aan. Dat heb ik bij deze van Kate Ryan, Voyage, Voyage. Destijds was, destijds, toen was ik nog een kleine jongen, was de Dames Tour de France start in Nederland in Den Bosch. En ik weet dat ik daar stond namens mijn werk om te starten met een excursie door een natuurgebied dat ernaast lag. En Omroep Brabant stond daar. En deze plaat kwam daar regelmatig voorbij. Dus ja, dan, ik heb gelijk associatie met zomer.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Inwoners van Oldambt kunnen tot 7 september mensen of organisaties nomineren voor de Oldambtse Cultuurprijzen 2026. We spreken met wethouder Tim van Bostelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat zijn precies de Oldambtse Cultuurprijzen?
3: We hebben in Oldambt sinds vorig jaar 2 cultuurprijzen voor iedereen die op een of andere manier bezig is met kunst, cultuur, alles wat daaromheen hangt. En dat is onze Oldambtse trots voor iedereen die in Oldambt daarmee bezig is. En we hebben de Oldambtse belofte voor de talenten in onze gemeente.
2: Oké, dus dat zijn 2 verschillende inderdaad.
3: Ja, dat klopt.
2: En wie kan er genomineerd worden?
3: Dat kunnen individuen zijn die bezig zijn als schilder, danser, muzikus, fotograaf, noem alles maar op. Maar dat kunnen ook gezelschappen zijn, muziekverenigingen, toneelverenigingen, musea, andere culturele evenementen en initiatieven. Dus het is zowel voor groepen als individuen.
2: Is het belangrijk om cultuur op deze manier in het zonnetje te zetten?
3: Ja, zeker. Het is echt supermooi om ook te zien wat er allemaal al gebeurt in Oldambt. Daar mogen we met elkaar ook trots op zijn dat het er allemaal is. En daarom hebben we de naam ook Oldambtse Trots gegeven. En we weten met elkaar soms niet wat er allemaal wel gebeurt. Een aantal dingen die zijn natuurlijk vaak wel bekend. Dat zijn de grotere activiteiten die er zijn. Of grotere en al lang bestaande verenigingen. Maar er gebeurt zoveel moois wat onder de radar blijft. En daarvoor zijn ook deze cultuurprijzen bedoeld om de mensen en de organisaties zichtbaar te laten zijn.
2: Waar bestaat de prijs uit?
3: De prijs is een geldprijs voor de winnaar van de Oldambtse Trots. €2500 en voor de Oldambtse Belofte €1000. En daarnaast krijgen ze een mooi beeldje van de graanhalm.
2: Kijk, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
2: Ja, en wie zit er in de jury?
3: In de jury, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Want dan kunnen mensen proberen de jury te beïnvloeden.
2: Oh ja, precies.
3: Ja,
2: dat is gevaarlijk.
3: Dat gaan we niet doen. Maar dat is een jury samengesteld. Ook gewoon vanuit mensen die dagelijks met cultuur betrokken zijn. En alle aanmeldingen die er al zijn door gaan nemen. Om te kijken van wie springt er voor dit jaar bovenuit.
2: Waar wordt er op gelet door de jury?
3: Ja, dat zijn allerlei verschillende elementen. Daar kan ik meespelen van hoe lang het al is. Of dat ze het afgelopen jaar iets unieks of specifieks gedaan hebben. Zoals vorig jaar heeft het Winschoten Schooltheater de Oldambtse Trots gewonnen. Ja, dat is ook een club mensen die al super lang bezig is met hele mooie theatervoorstellingen voor scholen of samen met leerlingen iets doen. En als Oldambtse Belofte is toen graffiti kunstenaar Marijn Jansen van Noordwijk als winnaar uit de bus gekomen. En die is het afgelopen jaar nu ook alweer een stuk zichtbaarder geworden met zijn graffiti kunsten.
2: Juist. Dus het draagt ook echt wel wat bij, zeg maar.
3: Dat idee heb ik wel. Ik wil ook wel benadrukken van de aanmeldingen. Die gaan al super hard sinds de aankondiging begin van deze week. We zijn al ruim de 60 gepasseerd. Er kunnen nog veel meer bij, maar vooral ook voor talenten. Er zitten niet specifiek veel talentaanmeldingen tussen. Dus ik wil onze inwoners toch graag ook oproepen om de talenten naar voren te schuiven.
2: Juist, daar kunnen nog wel wat bij.
3: Er kunnen zeker nog wat bij. Elk jaar willen we de prijzen uit blijven reiken.
2: Ja.
3: Dus ook degenen die vorig jaar aangemeld zijn, maar buiten de boot gevallen zijn, kunnen weer opnieuw aangemeld worden. Als je dit jaar buiten de boot valt, is er de komende jaren nog weer een kans.
2: En mensen kunnen dus tot 7 september nog nomineren.
3: Ja.
2: Hoe kunnen mensen dat doen?
3: Dat is via de website van het cultuurplatform Oldambt. www.cultuurplatformoldambt.nl. Gewoon zonder streepjes of dingetjes. Daar staat een formulier waarop je kunt aanmelden om wie het gaat en waarom het de persoon of de organisatie volgens jou de prijs zou moeten winnen.
2: Oké, helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En we gaan het volgen. We gaan het zien.
3: Jullie bedankt voor de aandacht.
2: Heel graag gedaan.
3: Oké.
2: Fijn weekend.
1: Houd je op de hoogte.

0: Michael McDonald en The Sweet Freedom op Groningen 1. Het is 4:04.
1: Ja, en dus bijna tijd voor het volgende uur alweer. Ja, en in het volgende uur, de Burcht in Werden vormt zondag 30 augustus het decor voor een stukje geschiedenis. En daarover spreken wij met Mieke de Wit. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van het aankomend weekend. Dat dus allemaal straks.
0: Dat allemaal zometeen na het NOS Journaal van 10 uur en Rondé, Love of My Life.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Zondag 30 augustus komt de geschiedenis tot leven bij de Burcht in Wedde. Met de voorstelling De Koning te Rijk van de Burchtspeulers. We spreken hierover met Mieke de Wit en Astrid van Leijden. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen voor het aankomend weekend. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Plaatje 2 is Ike en Tina Turner met Proud Mary. En plaatje 3, dat is Boudewijn de Groot en het Land van Maas en Wal. En stemmen kan nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. Maar hij is eventjes de deur uit.
2: Ja, klopt. Nee, op dit moment is er een boerenprotest op weg richting het gemeentehuis in Sellingen, zegt men. En nou, het schijnt dat de Wederstraat inmiddels vol staat met trekkers. Dus Geert is daar voor Groningen 1 en Westerwolde actueel naartoe om wat foto's te maken. En wij proberen ook wat mensen te pakken te krijgen ondertussen op de redactie om een reactie van de boeren in de uitzending te krijgen. Om te kijken wat zij precies gaan doen op het gemeentehuis. En wat ze willen. Nou, dus natuurlijk afgelopen week kon je al lezen op Groningen1.nl. Een reactie van de PVV geweest. Die vindt dat we de boeren moeten steunen. Nou, hoe de rest van de fracties erachter staan, daar gaan we dus in de loop van de dag in Westerwolde achterkomen.
1: Ja, zeker. Dus we gaan het allemaal nog horen. We zijn druk op pad dus. En ik hoop straks in de uitzending. Maar dat gaan we straks allemaal
2: hier op
1: horen.
2: Groningen 1.
1: Ja. Zeker. Mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, ik moest even nadenken. Mamma Mia van ABBA. Ja, ik ben al ben ik natuurlijk gewend dat Jan dat op vrijdag doet. Maar Jan heeft zijn microfoon even ingeleverd. Want we hebben gasten natuurlijk in de studio. Goed, de Burgspeulers brengen zondag 30 augustus op het terrein van de Burgt in Wedde het historische toneelstuk De Koning te Rijk. En we spreken hierover met Mieke de Wit en Astrid van Leijden. Goedemorgen. En welkom bij ons in de studio.
2: Dank je wel.
1: Ja, waar gaat De Koning te Rijk over?
2: Het stuk gaat over de familie Koning, die tot 1955 eigenlijk met een korte onderbreking in de Burgt gewoond heeft. En vroeger was de Burgt een echte borg en werd ook woonde ook de drost, zeg maar. En dat was eigenlijk een beetje de rechter en degene die alles regelde, het bestuur regelde van de regio.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment kreeg de stad Groningen steeds meer macht en besloot ook dat de drost niet meer echt nodig was. Dus de drost verdween uit het huis, of uit de borg. En toen is de borg nog een tijdje verhuurd geweest. En op een gegeven moment had de stad Groningen zoiets van, nou, we willen eigenlijk wel van die borg af. En de stad Groningen werd groter. Ze konden die stenen prima gebruiken.
1: Ja.
2: Bruggen voor huizen, et cetera. En meneer Koning was notaris in de gemeente, of in Westerwolde, zeg maar. En die zocht eigenlijk ook wel een plek waar hij kon werken en wonen, wat meer centraler was in zijn hele werkgebied. Hij woonde op dat moment in Bellingwolde met zijn vrouw en op dat moment al met een aantal kinderen, volgens mij al een stuk of 10. En het was ook een tijd waarin er overstromingen waren. Dus ja, die beste man die moest ook vaak via onbegaanbare wegen, en soms zelfs met een bootje, naar zijn klanten toe. Dus hij had op een gegeven moment wel zoiets van, nou, ik zoek eigenlijk iets wat meer centraal ligt. En toen viel zijn oog op de borg. Dus op die manier heeft hij gedacht van, nou, is dat misschien niet wat? En zijn schoonouders hadden daar gewoond, waren de laatste huurders geweest van de borg. Dus hij wist wel een beetje van het hoe en wat. Maar hij dacht toch van, ja, het lijkt me ook wel heel erg mooi om daar te wonen. De beste man was helemaal begeisterd, om zo maar te zeggen, van de omgeving. Hij vond het prachtig hier. Wij vinden het ook nog steeds altijd prachtig hier om te wonen. En dat zei hij ook heel vaak tegen boeren en zo. Van, jongens, wat wonen jullie hier toch prachtig? En dan hoorde hij bijvoorbeeld een opmerking van, ja, mooie plek om zwinnen te hebben. En hij had dus iets van, nee, dat is ook zo. Maar hij kon ook heel goed schilderen. En hij heeft dus ook heel veel schilderijen gemaakt van deze omgeving. En nou ja, wat ik zeg, hij besloot op een gegeven moment toch maar eens het wat meer te informeren. En hij hoorde, er kwam een veiling aan. En hij kon zelf niet naar de veiling toe gaan. Dat vond hij niet zo gepast. Dus hij heeft daarvoor iemand anders gevraagd om voor hem te bieden. En hoe dat hele proces in werking ging, dat laten wij zien bij onze voorstelling.
1: Kijk, speel je zelf ook mee in de voorstelling?
2: Ja.
1: Kijk.
2: Ik ben de vrouw van notaris Koning en ik zie natuurlijk allerlei beren op de weg.
1: Juist. Zo gaat dat dan, hè?
2: Zo gaat het. Dat is mijn taak.
1: Ja,
2: hem behoeden voor verkeerde daden.
1: Ja, heerlijk. Ja, en Mieke, hoe ben jij betrokken bij dit stuk?
3: Ik mag het stuk regisseren.
1: Ja.
3: En we hebben gisteren een repetitie gehad. Het wordt zo leuk. Het is echt, elke keer als ik eraan denk, dan moet ik echt grinniken. Want een notaris die een burcht koopt, dat klinkt niet al te humoristisch. Maar Astrid, die is een ontzettend leuke schrijfster. En die schrijft allemaal kwinkslagen naar het heden erin. En we hebben ongelooflijk goede spelers die werkelijk alles geven om mensen een heerlijke middag te bezorgen. We spelen 2 keer. Om 2 en om 4 uur. En we bidden voor mooi weer.
1: Ja.
3: Want het stuk is het echt waard dat mensen komen kijken en komen genieten. En verschrikkelijk komen lachen vooral. Want het is een hartstikke geestig geheel geworden. Ja, het is echt heel erg leuk.
1: Veel lol bij de repetities, hoor ik al wel.
3: Ontzettend veel lol. Ja, we lachen echt heel wat af. Ja.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? En wat maakt het nou om zo'n stuk dan inderdaad ook op zo'n mooie historische plek te kunnen doen?
3: Nou ja, kijk, ik voel me heel vereerd dat ik op die burcht van Wedde dit kan doen.
1: Ja.
3: Want het decor is natuurlijk omgeëvenaard.
1: Ja.
3: Ik bedoel, daar kan geen theater tegenop.
1: Nee.
3: En het is ook zo'n historische plek. Want van daaruit is de 80-jarige oorlog voorbereid. Er zijn tal van dingen gebeurd. De heksenprocessen, van alles en nog wat. En als ik mensen te gast krijg uit het Westen, dan sleep ik ze altijd even mee naar de Burg. Want niemand weet dat natuurlijk, uit het Westen, dat we hier zo'n mooie en historische plek hebben.
1: Ja.
3: En mensen zijn altijd verbaasd over, oh, wow. Want de Burg ziet er natuurlijk ook schitterend uit.
1: Zeker.
3: Hij is echt prachtig. En het is zo grappig, want in het stuk, het speelt op het moment dat hij verwaarloosd is. Dus in het stuk spelen we alsof hij er niet uitziet. En dus dan zie je die prachtige Burg. En dan is het, nou ja, nou, boah.
1: Is dit het nou?
2: Ja. Ik zeg inderdaad tegen mijn man in het stuk van, nou, moet je nou toch kijken. Het lijkt wel alsof het in tijden niet is onderhouden.
3: Oh, ja.
2: Maar de schilders zijn net dit jaar langs geweest. Dus ik denk dat het publiek op dat moment gaat denken van,
1: Wij kijken daar toch anders tegenaan.
3: Ja, precies.
1: Voor wie is deze voorstelling leuk? Is dat voor jong en oud?
3: Het is, voor kinderen denk ik is het. Ik zou zeggen 10+.
2: Ja.
3: Ja, 10+. Ja. Okay. Je moet een beetje weten. Het is een vrijtalige voorstelling.
1: Juist.
3: Dus, je 10+ zou ik zeggen.
1: Ja.
3: Dat het geschikt is.
1: Ja. Je moet het al wel een beetje kunnen begrijpen.
2: Ja, zeker.
3: En er zitten heel veel grappen over de actualiteit in. Dus je moet ook wel een beetje het jeugdjournaal volgen. Want anders snap je het niet.
1: Nee, precies.
3: Snap je heel veel grapjes niet.
1: Ja, nee. Ja. Nou, dat gaat volgens mij wel goed in deze tijd. Dat de kinderen dat wel kijken. Dus, ja, maar goed, vanaf 10+ dus ongeveer.
3: Ja.
1: Zijn er nog kaartjes te verkrijgen? Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja. Wij zijn deze week begonnen met de voorverkoop van kaarten. En de eerste voorstelling heb ik nog voldoende kaarten voor. De tweede voorstelling die loopt al aardig vol.
1: Okay.
2: We kunnen per voorstelling 100 bezoekers ontvangen. Die zitten trouwens onder een tent, een grote tent.
1: Okay.
2: Ja, dat is allemaal keurig geregeld.
3: Wij
2: spelen voor een deel onder een tent, maar ook voor een deel niet onder de tent, dus daarom vragen wij ook echt wel om goed weer.
1: In elk geval droog. Ja.
2: In elk geval droog,
1: ja. Nee, helemaal dus, duidelijk.
2: Mensen kunnen inderdaad nog kaarten bestellen. En dat kan via de telefonisch. Dat is dan via nummer 06-30-25-0077. Kan ook via WhatsApp. Dat vind ik altijd heel makkelijk. Heb ik meteen ook alle gegevens. En ze kunnen ook mailen naar deburchtspeulers@gmail.com.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, ontzettend bedankt voor jullie komst en voor de informatie. En ik hoop dat het storm gaat lopen, maar ook dat het droog is.
2: Zeker, ja. Dat zou heel fijn zijn.
1: 30 augustus dus.
2: Ja. Dankjewel.
0: Houd je op de hoogte.

0: Adeline.
1: The Darts en Come Back My Love.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte van al het nieuws.
3: Ja, en wij hebben in de uitzending al een keer Harry Eckhart gehad. Want het kabinet heeft nieuwe stikstofplannen aangekondigd. En sindsdien is er van alles gaande. Maar ook vandaag, we hebben op dit moment Harry aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, wat is er allemaal gaande op dit moment?
4: Nou, we hebben dus vandaag van de trekkerclub Westerwolde een actie hier aan de wind of om en nabij het Natura-gebied Liefdingsbroek. En dat is gelegen aan de Weenderstraat. Dat is de weg van Jipsinghuizen naar Vlagverre.
3: Ja.
4: En die is vandaag afgesloten voor verkeer. En daarmee willen wij aandacht trekken voor de gecreëerde juridische stikstofproblemen. En wat men voornemens van plan is om via de politiek dat denken te gaan oplossen. Met zeer rigoureuze maatregelen voor wat leidt tot inkrimping van de veestapel. En, maar daarnaast ook iedere ondernemer wordt ermee geraakt. En daar vragen wij dus vandaag aandacht voor. En dat hebben wij dus, doen wij dus vandaag om de Weenderstraat af te sluiten. Om symbolisch sowieso aandacht te trekken. Maar ook vandaag het Natura-gebied 2000-gebied Liefdingsbroek beschermen tegen stikstofoxiden.
3: Juist.
4: Van gemotoriseerd verkeer vanuit de fossiele brandstoffen, zeg maar.
3: Ja.
4: Waar draait het allemaal om? Het draait allemaal om slechts één vogelpoepje op jaarbasis, wat de stikstofdepositie is in het Liefdingsbroek. Dat houdt Nederland op slot. En we moeten stoppen met deze waanzin. Dat is het doel van de actie.
3: Maar ik hoor allemaal geroezemoes om je heen. Je bent er niet alleen, hè?
4: Nee, we staan hier met meerdere boeren. Hier in, ik sta zelf hier in Jipsinghuizen. Dus wij vangen het verkeer op vanaf Schellingen. En in de rotonde bij Vlagverde, daar staan een hele rij trekkers met boeren om van die kant de Weenderstraat af te sluiten.
3: En wat hopen jullie hiermee te bereiken?
4: Nou, sowieso ook de burgers beter te benaderen en duidelijk te maken van waar gaat deze juridische stikstofcrisis om? Maar daar hebben we het over. Want het is eigenlijk ver van de realiteit wat er nu gaande is. Ook met de nieuwe stikstofplannen in het vooruitzicht. Ja, en we willen ook graag dat burgers er ook duidelijk wordt van waarom demonstreren die boeren? Het waarom en hoe proberen duidelijk te maken.
3: Ja, want voor je gevoel, er wordt natuurlijk wat gedaan, hè, en mensen zien dat en die denken van nou, wat vervelend, we kunnen ergens niet langs. Maar het grote verhaal wordt niet echt verteld, hè, voor jouw gevoel.
4: Nee, maar het is ook zeer, zeer complex, zeg maar. Dat is de meeste boeren, of bijna alle boeren, die is wel duidelijk. Maar met die nieuwe plannen, wat er nu in het vooruitzicht is, ook voor boerenbedrijven en veehouderijen die ook verder dan 1 kilometer vanaf een Natura 2000 gebied zitten, die worden met de nieuwe regels en rekentools worden die keihard geraakt dat de sector fors moet krimpen. En de vraag is dan van, schiet de natuur daar dan werkelijk wat mee op? Of is het een juridisch getouwtrek om een paar gram stikstofdepositie in onze natuurgebieden? En dat is gewoon de vraag van, of dat is eigenlijk de slogan ook van, natuur houdt zich niet aan natuurbeleid. Dus voor een goede natuur heb je meer tools nodig voor een goede instandhouding van onze natuur. En dat is niet een paar gram stikstof. En dat is, daar proberen we dat duidelijk te maken. Maar het is erg complex. Dus dat is, dat is even van, hoe breng je dat over naar de burgers toe?
3: Ja, want het lijkt ook eigenlijk wel dat het altijd om de boeren gaat, hè? De boeren die hebben hier, die maken hier de problemen. Tenminste, zo wordt het gebracht dan, hè?
4: Ja, maar er zijn ook heel veel bedrijven, en zowel grote bedrijven, maar ook in het MKB, die vooral ook die wel in die 500 meter of 1000 meter zone zitten van een natuurgebied. Ja, die worden er ook keihard mee geconfronteerd. Van, ja, wil je wat bouwen? Wil je wat verbouwen? Moet er eerst een stikstofrapportage komen? En ik hoorde laatst ook nog een van hier in de regio. Een boerderij, er moeten nieuwe dakpannen op. Ja, en die mensen moeten ook eerst een stikstofrapportage laten maken. Want er staat een verrijker. Die moet, ja, die draait op diesel. En dus het houdt een heleboel op. En ja, waar gaat het om uiteindelijk? Hè? Dat is, kijk, we moeten zuinig zijn op onze natuur. Daar zijn we allemaal wel over eens. Maar het is nu, het schiet van alle kanten, het schiet te ver door op dit moment.
3: Ja, en de beperkingen worden ook vooral bij de boeren neergelegd.
4: Ja, daar ligt nu de focus op.
3: Ja.
4: Want in feite wordt iedereen ermee geconfronteerd. Ja, en als wij krimpen in de veehouderij, ja, dat brengt ook heel veel sectoren. Ja, ik zit zelf dan in de diervoeders, in de veevoeders. Maar ook slachterijen, transportbedrijven, de hele agroketen de toeleverende bedrijven, de afzetkans en alles wat er omheen hangt. Dus je trekt het hele platteland, die trek je leeg.
3: Ja.
4: Op deze manier. En dat moet gewoon stoppen.
3: Ja.
4: En we moeten gewoon per gebied bekijken van hoe is beter monitoren van hoe is de staat van de natuur. En waar het mogelijk niet goed is, dan moet dan gewoon bekeken worden van wat kan daar om redelijke wijze aan gedaan worden om dat te verbeteren. Maar je moet het niet zoeken bij die veehouders om die te laten saneren voor heel veel belastinggeld.
3: Nee.
4: Dat komt er ook nog bij. Dat is, er wordt 20 miljard euro wordt er tegenaan gegooid om allerlei dingen in gang te zetten. Maar de vraag blijft van, schiet de natuur daar werkelijk wat mee op? Of is het een theoretische benadering om een paar gram stikstof depositie te kunnen verlagen.
3: Ja, en daarom hebben jullie nu de Weendestraat afgezet. Hoe lang gaan jullie hiermee door?
4: Nou, tot ergens in de middag. Dan moeten we kijken van, ik denk tot een uur of drie is in eerste instantie de planning.
3: Ja.
4: Dus maar goed. We hebben al heel veel, kijk, hier doet het ook weer iemand van, we krijgen heel veel duimpjes hier zo.
3: Kijk.
4: Die burgers en ook andere bedrijven die deze actie ondersteunen. Dus het is ook een in die zin publieksvriendelijke actie. Maar we hebben wel duidelijk een boodschap in zitten, ja.
3: Juist, dat is wel belangrijk. Hopen jullie ook het gemeentehuis te bereiken hiermee?
4: Niet direct vandaag. Maar goed, vanuit de gemeente is iedereen natuurlijk van BNW en zijn natuurlijk van harte welkom. En ik heb dat verhaal wat ik toen laat vertellen bij de radio, bij jullie, heb ik ook goed op papier gezet. Dus voor iemand die geïnteresseerd is, kunnen we dat wel goed onderbouwen van het waarom en hoe.
3: Juist.
4: Dus
3: nou,
4: dat is eigenlijk het verhaal.
3: Ja.
4: Maar als je een goede tip is, op YouTube is een zeer goede documentaire op dit moment. De natuur laat zich niet leiden door natuurbeleid. Van Robert Ellenkamp. Die heeft er een zeer goede documentaire van gemaakt. Hoe is nu de stand van de natuur in Nederland? Is het werkelijk zo dramatisch? Of valt het ook nog wel mee? In heel veel gevallen. Of krijg je zelf weer natuurherstel. Dus voldoende redenen om je daar als mede plattelandsbewoner, maar ook als belastingbetaler, dus goed in te verdiepen van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over?
3: Ja. Ja, goed om daar even naar te kijken. Goed dat de oproep er is. En jullie zijn dus aan de Weendestraat. Daar is het afgezet. Dus voor de mensen in de regio, hou daar even rekening mee. En ga ook vooral in gesprek. Want dat is ook een beetje het doel, begrijp ik. Harry, ontzettend.
4: Dat zou ik even vertellen. Mensen op de Weendestraat, die kunnen dan via de Renneborg nog wel naar hun bestemming toe.
3: Kijk.
4: Dus, en het verkeer wat eruit moet vanaf de Weendestraat, kan er wel uit. Dus,
3: er wordt rekening gehouden met iedereen.
4: Ja. We proberen er netjes in goed te doen.
3: Hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de informatie, Harry. En heel veel succes.
2: Ja. Groningen 1. Houd je op de hoogte van al het nieuws. Groningen.

Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van 7 tot 12 september staat Oude Pekela weer volledig in het teken van de 45e editie van de Jaarmarkt Oude Pekela. Met sportieve activiteiten, een kindermarkt, viswedstrijden, een fietstocht, bingo en een feestelijke optocht. En natuurlijk, de traditionele jaarmarkt belooft het een week vol gezelligheid, ontmoeting en vermaak te worden. Het hoogtepunt van deze week vindt plaats op zaterdag 12 september... tijdens de 45e Jaarmarkt Oude Pekela. Op dit moment is de Weendestraat vanaf Jipsinghuizen tot aan de rotonde in Vlachtwedde afgesloten door boze buren. Zij doen dat vanwege de situatie met de stikstofplannen van de regering. Het thema is dat ze dit protest willen doen omdat ze het Natura 2000-gebied, Liefstinkbroek, willen bewaren voor de stikstofuitstoot. Aan de Lloydsweg in Veendama is donderdagavond een personenauto in de sloot beland. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een eerste verklaring kwam het voertuig vanaf de rotonde en begon na de bocht plotseling te slingeren. De weg was nat op dat moment van het ongeval. Hierdoor belandde de auto achterwaarts in de sloot aan de tegengestelde rijbaan. Mensen uit Oude en Nieuwe Pekela die mantelzorgers zijn, kunnen ook in de tweede helft van 2026 terecht bij de maandelijkse mantelzorg- en ontmoetingsbijeenkomsten van de Badden. De eerste woensdag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten, ervaringen delen en even de tijd voor zichzelf nemen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema dat aansluit bij mantelzorg. Op 2 september gaat het over de ondersteuning voor de mantelzorger. Tijd voor jezelf staat op 7 oktober centraal en 4 november worden inzichten uit de praktijk gedeeld. Op 2 december wordt samen terug en vooruit gekeken. En de politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl.

krijgen de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden Celsius bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

0: De Bee Gees en Jive Talking op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte van al het nieuws.
2: Ja, we hadden net vlak voor het regionieuws Harry Eckhart aan de lijn over de boerenprotesten die op dit moment hier in onze regio gaande zijn. Geert, jij moest er heel gauw vandoor, hè, want we hebben natuurlijk actueel nieuws wat gebracht moet worden. Precies. Ja, hoe was het daar?
3: Toen ik hier op de rotonde, is er vlakbij natuurlijk, een rotonde in Vlachtwedde kwam. En ik wist al dat er wat zou staan te gebeuren. Dat was al bekendgemaakt door de organisatie. Maar toen kwamen ze dus al vanaf de Wenestraat met een stuk of 17, 18 trekkers.
2: Ja.
3: En ze bezetten dus de rotonde eerst gedeeltelijk. Maar ze hebben nu de Wenestraat volledig afgezet. En in Jipsinghuizen, daar komt geen auto meer deze kant op. Wat onderweg op de weg gaat, dat wordt hier keurig doorgelaten. En ook aan de andere kant. Ze zijn dus heel georganiseerd en heel rustig. En wat mij opviel, dat al het publiek wat er langs riet, alle automobilisten en de fietsen, die zijn heel erg rustig. Het is helemaal geen spanning, is helemaal geen druk. Want er was zo'n politieauto hier en die ging gewoon weer weg.
2: Ja, ja. Dus het verloopt allemaal heel vreedzaam.
3: Zoals het hoort.
2: Ja. Ja.
3: En ik weet niet hoe lang het gaat. Ja, je zei net, ik hoorde net een stukje van Harry Eckhart, de woordvoerder, dat het misschien wel tot 3 uur kon duren.
2: Ja.
3: Nou ja.
2: We gaan het meemaken.
3: Ze vragen dus echt aandacht voor hun probleem.
2: Ja.
3: En we vinden het eigenlijk wel een beetje sinister wat ze gaan doen. Want ze hebben dus een groot bord staan van omleiding vanwege de Natura 2000 gebied, Liefstinkbroek.
2: Ja.
3: En daar willen ze aandacht voor vragen.
2: Ja.
3: Maar ze zijn er zelfs slachtoffer van wat daar gaat gebeuren.
2: Ja.
3: Of gebeurt inmiddels al.
2: Dat is het verhaal, hè? Want soms wordt het hele verhaal niet helemaal verteld, of misschien niet helemaal duidelijk. En ja, heel veel wordt tegenwoordig wel bij de boeren neergelegd natuurlijk.
3: Ja, wat Harry dus zegt, het is niet alleen de boer die slachtofferd, geslachtofferd wordt, maar moet je eens kijken wat erachter zit. Dat had mensen kunnen zien op de landbouwbeurs, wat achter een boerenbedrijf zit.
2: Ja, ja.
3: En dat is heel erg spannend voor die mensen.
2: Absoluut, dat wordt niet altijd gezien.
3: Ik denk dat er heel veel slapeloze nachten zijn bij
2: dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, ze staan dus nu allemaal.
3: Ja, de rotonde is helemaal vrij.
2: Ja.
3: Maar je kan niet de Wenestraat op.
2: Kijk, dat is even goed om even rekening mee te houden.
3: Ja, ze kunnen gewoon, mensen die naar Ter Apel willen bijvoorbeeld, die kunnen gewoon teruggaan via de Wollinghuizenweg. Mensen die naar ons verder en naar Winschoten willen vanaf de rotonde, dat is allemaal lopen. Er is ook geen strobreedte in de weg gelegd.
2: Nee.
3: Wat je wel vaak ziet, dat er vrachtauto's. En hoort dat de vrachtauto's die langskomen even een signaaltje geven.
2: Ja, precies. Het wordt wel ondersteund in elk geval.
3: Ik denk het wel, ja.
2: Ja, hartstikke mooi. Nou, goed. Ja, gaan we gelijk even door naar de wie van de drie?

0: het land van Maas en Waal.
1: Ja, plaatje 1 dus Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Plaatje 2 Ike en Tina Turner en Proud Mary. En plaatje 3 is Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. Stemmen kan tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. En ik heb al gezien dat eigenlijk overal wel op gestemd wordt. Dus ga daar ook vooral mee door. Want hoe leuk is het als het toch ook weer een beetje spannend wordt... Wat de uitslag gaat zijn. Dus doe dat vooral. Dat kan nog steeds zeker een uurtje. En dan gaan we op het eind zien wie gewonnen heeft.
2: Ja, en het is ondertussen alweer 10:50. En door de actualiteiten lopen we iets uit ons standaard schema. Volgens mij hebben we Michiel ook al hangen. Want gaan we dat nog redden voor 11:00?
3: Ja.
1: Ja. Goedemorgen, Michiel.
3: Ja, goedemorgen. Ja, het is ook hier druk bij mij. Is ook nog, ik heb ook nog werk waarvoor ik betaald krijg. Waar,
2: ook nog.
3: Maar naast Groningen 1. Dus dat eist ook een beetje... Zijn tijd vanochtend. Ja. Maar goed, er is weer een leuk sportweekend. En als jij ook thuis werkt vanmiddag... zet gerust vanmiddag de iPad ernaast met de beelden uit Zandvoort, zou ik zeggen. Want ja, het is weer het weekend van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Het is de laatste keer dat het gehouden wordt, helaas. Maar Max heeft zijn contract verlengd. Dus die zal in opperbeste stemming zijn, denk ik. En het zal wel weer een mooi feestje worden. Of de boeren ook daar gaan protesteren, weet ik niet. Misschien zie je straks niet Max, maar de collega's van Harry Eckhart ineens in beeld. Dat gaan we zien. De Grand Prix dus van Zandvoort. We hebben de wielerronde van Spanje en ook van Duitsland en Groot-Brittannië direct. De Wereldruitenspelen in Aken in Duitsland zijn nog steeds in de gang. En vorige week hadden we natuurlijk het EK Atletiek. Met heel veel leuke prestaties van Nederlandse atleten en veel medailles. En komend weekend gaat de Diamond League weer verder. Met wedstrijden in Zwitserland, heb ik me laten vertellen. Waar ook Lieke Klaver bijvoorbeeld acte de présence geeft. Die overigens gisteren jarig was, weet ik. Er is betaald voetbal. FC Emmen speelt vanavond tegen Jong AZ om 8:00. En zondag PSV tegen Groningen om 2:30. En de vorige twee wedstrijden heeft Groningen eigenlijk prima gespeeld. Zodat de optimistische analisten al zeggen van nou, PSV moet ze ook wel aankunnen. Dus wie weet is er een mooie stunt in de maak zondag. En qua sport in de regio vond ik nog iets leuks. Stadskanaal 4... van Sportclub Stadskanaal, de voetbalclub daar. Die houdt voor de derde keer het toernooi van je leven. Dat is wel iets bijzonders. Voetbal met de grootste derde helft ooit gehouden. Ze hebben een barbecue, live artiesten, feest... ook een camping en gezamenlijk ontbijten. En,
2: gezamenlijk ontbijten, dat betekent dat ze 's nachts doorgaan met de derde helft, Michiel?
3: Ja, dat gaat gewoon door. Slapend hebben ze blijkbaar ook een derde helft.
2: Oké.
4: En dan een vierde.
3: Hoor ik jou eigenlijk zeggen tussen de regels door van... nou, dat zal een feestje worden. Nou, inderdaad, ze hebben geen prijs of zo. Maar ze zeggen, de grootste prijs die je kan winnen... is dat je het toernooi overleeft.
1: Oh, dan krijgt ineens een hele andere wending dit.
3: Ja. Nou, je kan het Stadskanaal 4, hè. Dus die houden van voetbal, maar ook zeker van een feestje. Dus iets met kelderklasse of zo. In ieder geval, op Westerwolde Actueel, onder het kopje sport... kun je daar ook meer over vinden, over dat, het toernooi van je leven.
2: Leuk.
3: Gevonden.
1: Nou, klinkt mooi.
3: Ja. Nou,
1: bedankt maar weer, Michiel. Ja, we gaan echt alle kanten op. Ik moet echt even schakelen hier. Maar bedankt voor dit weekend maar weer. En we zien je volgende week weer.
3: Ja, oké, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Labelle en Lady Marmalade op Groningen 1. Altijd actueel en altijd op de hoogte.
1: En altijd aanwezig ook, hè? Dat vind ik dan ook wel weer een hele mooie. Ja, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Jetsco Venema over die historische TT hier in Vlagwedde. En ja, Dennis Wieringa, die gaat ons vertellen over de laatste Formule 1 in Zandvoort. Want ja, dat is ook een dingetje natuurlijk, hè, dit weekend voor de Formule 1-liefhebbers. Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: En als lukt schakelen we nog even met het boerenprotest hier in Vlagwedde.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Bob Sinclair op 6 minuten over 11 op Groningen 1 en The Love Generation.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Dit weekend draait Vlagwedde om brullende motoren, snelheid en een flinke dosis nostalgie. Tijdens de historische titi komen liefhebbers van klassieke motoren samen voor een spectaculair weekend, waarbij de rijke historie van de straatraces opnieuw tot leven komt. En we spreken hierover met Jetco Venema. Zondag klinkt in Zandvoort voorlopig voor de laatste keer het Formule 1 motorgebrul. Want na deze Grand Prix verdwijnt de Nederlandse race van de kalender. En we spreken hierover met Dennis Wieringa. En we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie. Hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Plaatje 2 is Ike en Tina Turner met Proud Mary. En plaatje 3 is Boudewijn de Groot en Het Land van Maas en Wal. Stemmen kan nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. Ja, en we gaan straks ook nog even kijken of we nog even contact kunnen leggen met Harry Eckhart om te vragen wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de boerenprotesten. Dat gaan we dus straks allemaal nog horen. Mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Papa Chico van Tony Esposito op Groningen 1. Ja, een bijzondere dag vandaag eigenlijk hier in de studio. Ja,
1: ja, gooi hem erin, gooi hem erin.
0: Moet ik hem erin gooien?
1: Nou, dat hoeft niet per se. Ja, het is een beetje chaotisch inderdaad, of chaotisch,
2: niks,
1: ik weet niet.
2: Het is gewoon gecontroleerde chaos.
1: Ja, gecontroleerde chaos.
0: We hebben nog steeds alles onder controle, Linda.
1: Ja, zo voelt het niet helemaal, maar het maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder. Ja, want het is ook wel een beetje tijd voor een verjaardagskalender, denk ik. Toch, Geert?
2: Zeker weten. Van een van onze belangrijkste mensen. Groningen 1 en ja, gewoon een jonge hond, zeg maar. Zo kwam hij ook binnen, hè?
1: Is dat zo?
2: Ja, heel veel jaren terug. Kwam er een kwajongen met zijn vader even kijken in de studio. Ik geloof dat hij een jaar of 12 was.
0: Een kwajongen is hij nog steeds, hoor.
2: Ja, maar dat is anders wat. Maar een jaar erop deed hij techniek tijdens een actieweek bij mij. Ik deed toen elke morgen van 9 tot 1. En hij was mijn techneut. 13 jaar, hè?
1: Ja.
2: Ja, en hij deed het perfect.
1: Ja.
2: En hij is er nog steeds.
1: Hij is er nog steeds.
2: Hij is een onmisbaar persoon in de omroep.
0: Ik wou net zeggen, ja, als je wat wilt of er is wat, dan moet je hem gewoon even een appje sturen en dan wordt het geregeld.
2: Ja, precies. En over wie hebben we het?
1: Ja, over Julian natuurlijk, hè? Julian Buist. Ja. Hij is vandaag jarig. Hij wordt 24 jaar.
2: Is geworden vandaag, hè?
1: Ja. Oh ja. Hij is 24 jaar geworden vandaag. Ja,
0: precies. En
1: 2002. Ja, dus Julian, ontzettend gefeliciteerd. Ja, Julian was mijn eerste techneut, zeg maar, bij Brunchroom. Ja. Mijn eerste keer Brunchroom. Maar ook natuurlijk hier, hè. Toen ik met 5 dagen in de week begon met radiomaken, toen zat hij ook bij mij.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft, ik heb ook heel wat uurtjes met Julian doorgebracht.
2: Ja, hij is ook niet gauw in paniek. Het is gewoon een professional, zeg ik altijd.
1: Alles onder controle.
0: Ja, daarom. En dan kunnen we eigenlijk maar één ding doen, hè. Voor Julian.
2: Toch?
3: Ja, doen we, ja.
0: Ja, precies. Gewoon doen, ook al duurt die 5 minuten lang. We doen het gewoon. Steve Wonder en happy birthday, Julian, van harte. En morgen hebben we locatieuitzending. Ik verwacht gebak in de locatiebus.

0: Wij zijn thuis in Oost-Groningen. Dit is Groningen 1 met Steve Wonder. Speciaal voor jullie aan onze collega. Happy birthday.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Morgen klinkt het motorgebrul weer door vlagwerden tijdens de 29e editie van de historische TT. En daarover spreken wij met Jetsco Venema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom in de studio.
3: Ja, bedankt.
2: Ja. Ja. Voor mensen die de historische TT nog niet kennen, wat is het precies?
3: Nou, de historische TT is een oude motor van voor 1970. En alles van 50 cc tot 500 en de zijspan, dat doet er aan met. En degene die geen lid zijn, die kunnen zich nog voor een daglicentie inschrijven. En dat dateert al vanaf de jaren 70.
4: 60 al.
3: Nog hier. 67. Ja.
2: 67 hoor ik hier.
3: Ja. Nou, 60, 70 jaar.
2: Ja.
3: En later is dat een beetje verboden in verband met de ongeval, denk ik. En dan ben ik dan in de 90e jaren weer opstaan doen als demo races. En dat mag wel weer.
2: Oké. Okay.
3: En daar waren Joden, kwam hier gewoon 10.000 man.
2: Ja. Jeetje.
3: Nou.
2: Ja, dat is voor deze regio is dat vrij heftig. Ja, ja, precies.
3: Dat ook gebeurt natuurlijk.
2: Ja, uiteraard, uiteraard.
3: Maar,
2: ja.
3: Ja, dat is een schitterend mooi evenement. Echt huilende motoren. Dan denk ik van, oh, was dat toch wel in dat jaren? Ja, dat was er.
2: Ja.
3: En de kledij, het motorgrond, de reuk, de rubber. Geweldig.
2: Ja. Alles bij elkaar.
3: Ja.
2: Ja, want zijn ook eigenlijk een soort van, ja, de vroegere straatraces eigenlijk,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja. Ja. Ja, ja. Dus heden is het eigenlijk best wel een beetje verboden. Door is er ook demo-races worden. Het gaat er allemaal niet om. Oh, heeft liken. Het gaat erom dat je regelmotor zit. Ja, ik heb zo weten dat je met regelmotor niet een keer vaart of dat je eerst is worden.
2: Ja, precies.
3: Dat is het.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus het gaat niet om de tijd, zeg maar.
3: Nee. Het gaat niet om de tijd. Het gaat gewoon om de gezelligheid, de sfeer en de snelheid. Is helemaal niet aantrekkelijk.
2: Nee.
3: Maar het is allemaal niet goed.
2: Hoe ziet het er morgen allemaal uit?
3: Voor ons begon de dag om 4:00.
2: Zo.
3: Ja, dat is best wel redelijk.
2: Moet je niet te vaak hebben, denk ik.
3: Nee, maar houden. Spel ze op tijd, dag op tijd. En dan zeggen we de horecaplein verder. Dat is goed, met een aangang. Alles wat de week wordt afgezet. De hekwerken, die komen om 6:00. Alles afzetten in de hekwerken. De verkeersbrieken die komen dan. De EHBO's lopen er al rond. Het is wel een hectiek met mijn koor. En om 10:00 begint de training.
2: Oké.
3: Okay. 9:00 is de keuring van de machines. En om 10:00 hebben ze een bakelbespreking. Dus om 10:00 gaat het los.
2: En dan kan iedereen aan de start. Ja, precies.
3: En dan om middag om avond en 9:00 komt Ginny Lus. Die gaat zo met de opening regelen.
2: Ja.
3: Dat is al jaren zo. En dat hoop ik dat nog jaren zo blijft.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, tuurlijk. Dus dat is dan ook wel weer een traditie.
3: Ja. Dus de entree is 5 euro, dat is heel hoogdrempelig. Stond in de streekblad dat gratis was, maar dat is dus nooit zo. Dat was vorig jaar. En dit jaar hebben we toch 5 euro gezet. Dan, wie kwam er uit met voor?
2: Nee, precies. Alles kost geld momenteel.
3: Och, man.
2: Ja.
3: Dus wie mocht gewoon die 5 euro beuren. En vandoor dat we ook entree voor ook nou.
2: Ja.
3: Maar als ik een bronkie wat voor materiaal er staat, dan is het gewoon nodig.
2: Ja.
3: Veiligheid boven alles met die hekwagen.
2: Ja. Ja, zeker. Dat is ook zo. Hoeveel deelnemers zijn er?
3: Dat ben nog een beetje. Want ik kreeg gisteren de telefoon en zei, je wil niet weten hoeveel inschrijving dat er komt. Ah, ik zei, dat is prima. Ik zei, ik heb me eigenlijk nog schrijven. Loop maar kom.
2: Ja.
3: Ja, en het publiek ook bloed maar lekker massaal nog in de vlag verder kan.
2: Ja, precies. Ja, ja, dat zal mooi zijn natuurlijk, want daar doe je het allemaal voor.
3: Ja.
2: En waar moet ik dan ongeveer aan denken? Hoeveel aantallen?
3: Bezoekers.
2: Ja, en deelnemers ook?
3: Deelnemers, we rekenen op dik 100.
2: Ja.
3: Plus minus.
2: Ja.
3: Maar je wordt nooit als maar weer wat, dan zeg je, dat.
2: Ja, precies.
3: En zo met het publiek ook zo weer, denk ik, ik hoop het nog, ik hoop dat we een stralende dag krijgen.
2: Als het maar droog is, hè?
3: Ja.
2: Dat roemen we al de hele ochtend, geloof ik. Maar als het maar droog is, dat scheelt natuurlijk een hele hoop.
3: Ja,
2: ja. Ja, dat is ook zo. Nou, hartstikke mooi. Ja, de 29e editie alweer. Nog even een paar jaar verder ook.
3: Komt je gewoon voor de 30e. En dat is het jubileum, maar we hebben speciaals gedaan.
2: Ja.
3: Dus het is elk jaar weer een dingetje om alles weer rond te krijgen.
2: Ja, dat is
3: ook met vrijwilligers. We hebben gelukkig best wel veel vrijwilligers. En sluit zo staat je vader alles mee. Ja. En ook zo de sponsoren, we hebben redelijk veel sponsoren. Waar ik echt vreselijk iets mee ben. Ja, want zonder dat soort mensen kan je er nooit.
2: Nee, nee, nee, dan zou de entreeprijs ook weer heel anders zijn.
3: Ja, ja,
2: ja, zo simpel is het gewoon. Ja, ja, volgend jaar de 30ste dus, jubileum, iets bijzonders. Ja. Tipje van de sluier, wordt daar al
3: ken
2: over nagedacht?
3: Ik heb er nog niks over zeggen.
2: Oké, okay, jammer.
3: Nee, nee, nee. Je moet dit eerst niet afhaken en dan eens kijken. Dat volg je gewoon dan. Ja. Dat vond ik wel wat speciaals. Dat leeft me.
2: Oké, okay, nou. Klinkt allemaal hartstikke spannend.
3: Ja.
2: Ontzettend bedankt voor de informatie. Ja. En ja, volgens mij komen er morgen weer een hele hoop mensen op af.
3: Ja, ik hoop het.
2: Ja, vast wel. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
1: Houd je op de hoogte.

0: Ja, en dan gaan we eventjes schakelen. Dan moet ik alle knopjes eventjes omzetten, want het is er al wat tijd voor. Praten jullie even door, want...
1: Ja, zeker praten wij door, want het is 11:40 en we willen graag naar het nieuws. Want er gebeurt zoveel hier in de regio. En dat willen we eigenlijk allemaal een beetje brengen. Ook natuurlijk voor onze luisteraars, want actueel nieuws.
2: Ja, ja, toch? Actueel zijn.
1: Dus ja. Zodra Jan er klaar voor is, gaan we graag naar het regio nieuws.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwerre tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefdingsbroek, het Natura 2000-gebied bij Vlachtwedde. Het Liefdingsbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000-gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord, te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

0: Miley Cyrus en Flowers op Groningen 1. Het is 11:55.
1: Ja, op dit moment...
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte van al het nieuws.
1: Ik moet nog even wennen aan het jingeltje, geloof ik. Op dit moment zijn er boerenprotesten in onze regio bezig. De Weenderstraat is afgesloten. Vanaf de kant van Vlagwedde, maar ook vanaf de kant van Jipsinghuizen. En aan de telefoon hebben wij nog even Harry Eckhart. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, is er al is er een update op dit moment?
3: Nou, in die zin, uiteraard, er komen heel veel auto's die passeren hier in Jipsinghuizen. En die wijzen wij even de alternatieve route over de Wallinghuizenweg. En heel veel begrip, heel veel duimpjes. Heel veel mensen die ondersteunen de acties. En goed bezig. En in die zin zijn we... Ja,
1: gaat het goed?
3: Breng wat goed onder aandacht. Ja, en ook de essentie en ook waarom het allemaal draait. Hè? Het is, we zijn wel erg tevreden zo. Ja.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Tot hoe lang staan jullie er nog?
3: Oh, de planning is tot 3:00 vanmiddag.
1: Tot 3:00 vanmiddag, ja.
3: Ja, dat is ook praktisch, want er moeten een aantal die moeten alweer voeren en melken. Dus dan zit de tijd er weer op. Dan heb je met boeren, hè.
1: We hebben nu even tijd, zeg maar. Ja.
3: Ja, nou goed, ook naast veehouders ook steeds meer akkerbouwers.
1: Ja.
3: Die voelen het ook aan van het zijn niet alleen de koeien eruit. Maar als er straks minder koeien zijn, dan komt er ook minder mest.
1: Ja.
3: En dan moet je straks weer meer kunstmest kopen om je land te bemesten. Dus dat is ook een ding.
1: Van het een komt het ander.
3: Van het een komt het ander. Maar de akkerbouwers die hebben natuurlijk even een hele drukke weken gehad met combinen en stro bij elkaar halen. Dus, maar dat is allemaal aan de kant. Dus het is ook even, in die zin, het past ook even qua tijd.
1: Ja, precies. Het is goed gepland, zeg maar. Goed getimed.
3: Ja, in die zin wel, ja. Maar het moest helaas niet nodig zijn.
1: Nee, zo is het ook.
3: Even vooropgesteld.
1: Ja, absoluut. Ja,
3: want niemand staat hier voor zijn lol, hè. Dat is... Kijk,

0: Dan verwijzen wij de mensen door naar over de Wallinghuizerweg. En dan kun je zo via Vlagwedde, dan kun je weer je weg weer vervolgen richting Benschoten.
1: Ja, dus het is niet de bedoeling om de weggebruikers te blokkeren in die zin. Het is echt vragen om aandacht voor dit probleem.
0: Ja. En mensen die nu op de Weenestraat verblijven, ook inwoners. Dat is gewoon, wij blokkeren alleen de rechte rijstrook. En dus mensen kunnen er ook, die kunnen er wel uit. En zijn er ambulances of brandweer moeten langs, dan is het natuurlijk ook alle minuut, alle ruimte. Dus dat is ook geen discussie. Dus wij proberen het ook gewoon publieksvriendelijk te doen. En maar goed, ja, er zullen altijd mensen zijn die het even heel vervelend vinden, maar ja. Maar de 95% hebben er allemaal wat begrip voor. En heel veel duimpjes. Dus,
1: dat is fijn.
0: Dat ondersteunt ons om deze actie verder weer te voltooien vandaag.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog tot een uur of drie dus. Gaat er nog meer volgen na vandaag?
0: Ja, dat zal allemaal weer afhangen van hoe de politiek de laatste weken hier allemaal mee omgaat. Kijk, dat is ook het verhaal, zeg maar. Die, als je niks van je laat horen, dan wordt er over je beslist en geregeerd. Ja. En nu merk je gewoon dat ook heel veel, ook heel veel mensen, burgers, maar ook heel veel politici die nu toch wel achter de oren krabben. De plannen, de stikstofplannen zoals die er nu voor liggen voor de komende jaren tot 2035, die hebben wel heel, heel rigoureuze maatregelen. En het is maar de vraag van of de natuur daar beter van wordt. Dus er zijn ook steeds meer politici die, en ook politieke partijen die beginnen toch wel ernstig achter de oren te krabben van is dit nou werkelijk de bedoeling dan over 5 jaar en over 10 jaar? Dus je merkt steeds meer, er gaan steeds meer mensen over nadenken en wat is uiteindelijk de consequentie?
1: Ja, dit soort acties houdt het gesprek wel gaande.
0: Zonder meer. Dat vind ik de laatste weken, de laatste dagen. Dat is, en ook, de meeste belangenorganisaties, die gaan ook, die komen ook, iedereen die komt ook met goede onderbouwde argumenten en feiten. Hoe de stand van de natuur is en wat de gevolgen zijn voor deze stikstofmaatregelen. En in die zin zit de tijd mee. Dus en als de politiek daar nu de juiste conclusies uittrekt en waar het nog niet goed zou zijn, je moet het gewoon per gebied bekijken van waar is nog extra ondersteuning nodig voor qua natuur. En dan moet je daar met gebiedsgerichte maatregelen, moet je daar gewoon de juiste dingen doen. Maar alles op basis van feiten en metingen. En niet op basis van theoretische rekenmodellen.
1: Kijk, hartstikke duidelijk. We blijven jullie volgen. En we gaan het allemaal meemaken. Dus succes nog voor nu. En we horen het allemaal nog. Bedankt, Harry.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte van al het nieuws. Groningen.

0: Boney M en Sunny.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De Formule 1 strijkt dit weekend voor de allerlaatste keer neer in Zandvoort. We spreken met Dennis Wieringa. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is de laatste Formule 1 race in Zandvoort. Jammer?
3: Ja, uiteraard. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n mooi evenement in ons klein kikkerlandje, dan is het toch wel een beetje zonder, inderdaad.
2: Ja, het was natuurlijk hartstikke mooi dat het deze kant op kwam. Maar,
3: ja, zeker. Zeker, absoluut.
2: Ja, maar we hebben ook voor het eerst nu eigenlijk een sprintweekend, hè? Dat hebben we ook nog niet eerder gehad in Zandvoort.
3: Nee, klopt. Het weekend is sowieso in Zandvoort natuurlijk iets anders dan wat we voorgaande jaren hebben gehad. Dat is ook een klein cadeautje vanuit de Formule 1 na Zandvoort. Omdat natuurlijk Zandvoort ook wel een soort template, een soort voorbeeld is geweest voor alle nieuwe races die we inmiddels op de kalender hebben gekregen. En ja, dat belooft gewoon één grote spektakel te worden dit weekend.
2: Had het eigenlijk naar Assen gemoeten?
3: Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Nee, ik zeg altijd, Nederland moet echt zich gelukkig prijzen met het feit dat we twee hele mooie circuits hebben. Eentje puur inderdaad voor de MotoGP en de andere inderdaad voor de autosport. Dus voor mijn pad is Zandvoort gewoon een prachtig circuit om daar de Formule 1 op te houden.
2: Oké, de beste keuze dus, hoor ik al.
3: En ook achteraf inderdaad de beste keuze, ja, zeker weten.
2: Ja, in Zandvoort heeft Max natuurlijk al 3 keer gewonnen en stond hij eigenlijk iedere keer op het podium. Ja, wat zijn de kansen nu?
3: Ja, vooral is het natuurlijk wel iets anders. Hè. Het is wat lastiger inmiddels voor Max geworden. Natuurlijk de auto die ook niet helemaal weer lekker meewerkt. Nou had hij zelf ook al gezegd van, hè, in Hongarije zijn de updates op de auto gekomen. De auto wordt iets stabieler. Maar om eerlijk te zijn, ik ben bang dat dit wel een Mercedes-Ferrari feestje gaat worden, hoor. En Max heeft natuurlijk de talent wel om zeker het podium te gaan halen. Ook op het circuit van Zandvoort met de duizenden fans. Ook niet natuurlijk honderden duizenden fans die erop afkomen. Dus ik schakel hem niet uit, maar voor overwinning, dat wordt wel wat lastiger.
2: Ja, wat vind je van de Formule 1 eigenlijk nu?
3: Ja, het is anders. Hè? Laten we het zo zeggen. Ja. Dit jaar is een nieuwe motorformule gekomen. Waarbij het in eerste instantie 50-50 verhouding was. Dus 50% van de elektromotor, 50% van de benzinemotor. Is inmiddels al wat aangepast naar 45-65% in verband met het feit dat vooral met het starten de elektromotor natuurlijk wel de kracht heeft, maar de benzinemotor niet zoveel kracht meer heeft om de auto's ook naar voren te duwen. Ja, het nadeel is omdat de elektromotor zoveel kracht heeft, dat noemen ze dan superclipping. Oftewel dat gewoon halfwege rechtstuk de auto gewoon doodvalt op de elektromotor en dat de benzinemotor verder moet. Ja, het is een heel grote software spelletje geworden. En als je op de coureurs vraagt, ze hebben toch liever gewoon weer de ouderwetse V achterin met veel geluid. En nu gaat het rond dat rond 2031 dat nog wel eens zou kunnen gaan gebeuren dat we weer teruggaan naar de V8.
2: Oh, echt?
3: Ja. Die mogelijkheden worden nu onderzocht. Sowieso is al bekend dat we minder hybride gaan krijgen. Hybride zal altijd wel een ding gaan blijven. Maar minder dan wat wij in de huidige motorreglementen hebben.
2: Nou ja, Max vindt het volgens mij ook helemaal niks. Is dat ook een beetje de reden met dit vooruitzicht, zeg maar, dat hij het toch weer getekend heeft? Of?
3: Ja, dat zal ook wel heel wat andere factoren natuurlijk aan hebben gevonden.
2: Ja, vast.
3: Ik denk dat Red Bull sowieso hebben heel diep in hun portemonnee moeten kijken om Max te behouden. En het is niet zozeer dat Max weg zou zijn gaan bij Red Bull. Want hij heeft natuurlijk ook zijn eigen raceteam waar hij inmiddels mee bezig is. En de GT3-series, die overigens ook op Zandvoort rijden. Dus dat zou niet zo zijn. En ik denk ook niet dat hij naar een ander team was geweest. Maar van wat ik nu begrepen heb, is hij mag jaarlijks in ieder geval 92 miljoen op zijn bankrekening bij zich krijgen.
2: Zo, dat zijn bedragen,
3: ja,
2: hè?
3: Ja. Ja, dat zijn wel lekkere bedragen. Ik heb ze niet in ieder geval.
2: Nee, zo is het ook. Is het wel een beetje terecht? Want ik bedoel, ja, heel veel mensen zeggen van juist, ze zitten dan in zo'n autootje en ze rijden een beetje rond. Maar is het ook terecht dat daar best wel zoveel geld in omgaat?
3: Nou, in principe wel. Kijk, ja, ik zeg altijd, een mens valt natuurlijk geen geld te zetten. Dat zie je in de voetbalwereld natuurlijk ook wel. Alleen je moet niet vergeten, hè, deze mensen zijn natuurlijk 24/7 bezig met de sport. Het is niet dat je even een weekendje gaat aan de autosporten en daarna doe je voor de rest van de week zeg maar helemaal niks. Je komt maandag ben je klaar, nou, dan heb je een rustdag en dan ga je over het algemeen smiddags alweer beginnen met sporten. Dinsdag heb je alweer een meeting staan, woensdag moet je alweer op fabriek zijn voor de voorbereidingen. Donderdag ben je alweer op het circuit, heb je alweer allemaal PR-verplichtingen. Ja, vrijdag zit je alweer in de auto en dan heb je alweer een hele week gehad. Dus ja, er wordt veel van de coureurs gevraagd, want het is niet alleen even in de auto zitten.
2: Nee, je hebt eigenlijk geen normale leven, hè? Want daar komt het een beetje op neer.
3: Nee. Als jij in de autosport zit, dan draait in principe het hele leven ook wel om de sport zelf.
2: Ja, dus dan is het ook wel, nou ja, goed. Het is wel een beetje veel, maar dat er best flink geld in omgaat, dat is wel te verwachten dan natuurlijk. Kleine voorspelling voor zondag?
3: Oeh, lastig. Ja, wat ik al zei. Ik vermoed, het is natuurlijk heel lastig, maar ik zeg voor deze keer Lewis Hamilton, dat hij de wedstrijd gaat winnen. Hamilton ook zeer geliefd in Nederland, misschien niet bij alle Nederlandse racefans, maar in Nederland wel zeer geliefd. Dus ik zou het ook wel leuk vinden als Lewis Hamilton hem nog gaat winnen. Uiteraard, Max Verstappen, we zijn er allemaal voor. Het zou tof zijn als hij wint. Maar even realistisch gezien denk ik dat het, wat ik al zei, een Ferrari versus Mercedes feestje gaat worden. Dus en ik verwacht dat Lewis Hamilton daar gewoon goed in gaat scoren deze ronde.
2: Max niet op het podium, of wel?
3: Jawel, ik denk het wel. Maar goed, vergeet het niet, hè. Ik bedoel, het is nu ook al nat in Zandvoort. Dus je weet het maar nooit. Een bakje regen eroverheen hebben we in 2023 ook gehad. En het kan zo iets heel anders, een heel gekke tombola gaan worden. Dus het is lastig om te voorspellen.
2: Ja, dat is ook zo. Gewoon weer kijken dus. Daar komt het op neer.
3: Ja, zeker weten. En voor heel veel mensen ook. Dan lees ik van, ja, dan is het klaar voor Zandvoort als Formule 1 weg is. Nou, dat is absoluut niet het geval. Er wordt nog heel veel meer gereisd op Zandvoort dan alleen Formule 1. Dus daar hoeven mensen zich absoluut geen zorgen om te maken.
2: Zandvoort blijft wel.
3: Ja, absoluut. Circuit blijft gewoon bestaan.
2: Ja, precies. Alleen de Formule 1 zal daar niet meer zijn. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik denk dat we allemaal weer met elkaar voor de buis zitten.
3: Ja, absoluut. Het gaat een leuk weekend worden.
2: Vast wel. Dankjewel.
0: Koning 1. Houd je op de hoogte.

0: Ja, altijd leuk als ik de Beach Boys start. Dat jij gewoon spontaan mee begint te tikkelen in de Heiken ja. Music op Groningen 1.
1: De Beach Boys, dat is echt wel een dingetje geworden inmiddels. Ja, ik vind het prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is 7:45 alweer. Dat betekent dat we langzaam richting het einde aangaan van deze actuele uitzending van Goud. We waren bij de boerenprotesten hier in Vlagwedde en Sellingen. En ja...
1: Dat klopt, het was een bewogen ochtend vanochtend natuurlijk. Ja. Met actueel nieuws natuurlijk. Ja, weet je, dat is toch ook altijd leuk om te moeten schakelen.
0: Ja, mocht je nog van Vlagwedde naar Sellingen moeten of vice versa, hou er even rekening mee. Je moet omrijden tot een uurtje of 3 vanmiddag.
1: Ja, ja, want de Weendestraat is dus afgesloten in verband met de boerenprotesten. Ja, en dus is het alweer klaar voor vandaag. We gaan het snel, hè? Want ik heb het idee dat we nog maar net begonnen zijn. Maar zo is het dus niet. Ja, de wie van de drie, de winnaar, daar moeten we het ook even over hebben. Ja, dat zat er al dik in. Maar,
0: dat was heel duidelijk vandaag.
1: Ja, ja. Ja, Ike en Tina hebben samen gewonnen met het liedje natuurlijk Proud Mary. Dus die gaan we zo instarten. Ja, en wat is er nog meer allemaal te horen op Groningen 1? Want dat vind ik ook wel even leuk om daar wat aandacht aan te besteden. Vanmiddag hebben we natuurlijk plaatwerk. We hebben de 40 van toen. De vroege vrijdagavondshow hebben we natuurlijk ook. En morgen, die verdorie, Brunch Room. Jullie zijn ook op locatie, hè?
0: Ja,
1: morgen.
0: Klopt. Ja, ja, er is morgen is de Oogstfeest in Onstwedde. En eigenlijk traditioneel staan we daar met de locatieuitzendingen. Dus we komen daar vanaf de locatie. Dus mocht je live radio gemaakt willen zien worden... dan kun je langskomen en dan gelijk ook genieten van het oogstfeest wat daar wordt georganiseerd.
1: Ja, kijk. Nou ja, goed, wat hebben we nog meer? Morgenavond Jong en Wild, de Saturday Night Club komt natuurlijk voorbij. En ook zondag, daar moeten we ook wel even het een en ander over... want het is toch ook wel weer een beetje anders als dat...
0: Ja, maar het is wel gezellig. De zondag is gewoon gezellig.
1: Absoluut, absoluut. S'morgens natuurlijk kerkdienst, Wienermelange hebben we natuurlijk. Maar Jet Gates Loos, de gezellige zondagmiddag, de kantine caravaan, gezelligheid op verzoek en ook de radio bingo. Daar moeten we het ook even over hebben. Want dat is ook mega populair.
0: Ja, precies. Heb je alweer kaart? Nee, we mogen niet meedoen, hè?
1: Nee.
0: Zo jammer is dat altijd, ja.
1: Maar goed, vanaf 8:00 begint de radio bingo weer. Er zijn prachtig mooie prijzen te winnen. Kijk even op groningen1.nl voor de verkooppunten en wat er allemaal te winnen valt, want het is echt de moeite waard. Tot 1:30, supergezellig en ja.
0: Gewoon met het hele gezin. Weet je, opa en oma uitnodigen, borrelhapjes erbij en dan wordt het een hele
1: gezellige
0: avond.
1: Maar zo gebeurt het ook vaak, hè. We hebben ook vaak winnaars aan de lijn, zeg maar. Die zitten daar ook met een clubje met elkaar. Ja, dat is supergezellig. Ik bedoel, het klinkt allemaal heel oudbol. Maar ja, zo is het gewoon niet. En ja, dus kijk vooral even op groningen1.nl wat er allemaal te winnen valt. Ja, en dan zijn wij de maandag weer bij.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen tot maandag en een heel fijn weekend.
0: Ja, en ik zou zeggen tot morgen, want dan ben ik er met Brunch Room vanaf locatie hier op Groningen 1.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het brand ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd. Groningen 1, de hele dag.

0: Op dit moment zijn er boerenprotesten in onze regio bezig. De Weenderstraat is afgesloten. Vanaf de kant van Vlagwedde, maar ook vanaf de kant van Jipsinghuizen. En aan de telefoon hebben wij nog even Harry Eckhart. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is er al een update op dit moment?
1: Nou, uiteraard, er komen heel veel auto's die passeren hier in Jipsinghuizen. En die wijzen wij even de alternatieve route over de Wallinghuizenweg. En heel veel begrip, heel veel duimpjes. Heel veel mensen die ondersteunen de acties. En goed bezig. En in die zin zijn we... Ja,
0: gaat het goed?
1: Brengt wat goed onder aandacht. Ja, en ook de essentie. En ook waarom het allemaal draait. Hè? Het is, we zijn wel erg tevreden en zo. Ja.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Tot hoe lang staan jullie er nog?
1: Oh, de planning is tot 1:00 of 3:00 vanmiddag.
0: Tot 1:00 of 3:00 vanmiddag, ja.
1: Ja, dat is ook praktisch, want er moeten een aantal die moeten alweer voeren en melken. Dus dan zit de tijd er weer op. En dan heb je met boeren, hè.
0: We hebben nu even tijd, zeg maar.
1: Naast veehouders ook steeds meer akkerbouwers.
0: Ja.
1: Die voelen het ook aan van het is niet alleen de koeien eruit. Maar als er straks minder koeien zijn, dan komt er ook minder mest.
0: Ja.
1: En dan moet je straks weer meer kunstmest kopen om je land te bemesten. Dus dat is ook een ding.
0: Van het een komt het ander.
1: Van het een komt het ander. Maar goed, ook de akkerbouwers die hebben natuurlijk even een hele drukke weken gehad met combinen en stro bij elkaar halen. Dus, maar dat is allemaal aan de kant. Dus het is ook even, in die zin, het past ook even qua tijd.
0: Ja, precies. Het is goed gepland, zeg maar. Goed getimed.
1: Ja, in die zin wel, ja. Maar het moest helaas niet nodig zijn.
0: Nee, zo is het ook.
1: Even vooropgesteld.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: want niemand staat hier voor zijn lol, hè. Dat is, we hebben wel een hele gezellige, leuke sfeer. Maar daar kunnen we ook ergens anders een leuk feestje organiseren zonder deze zeer noodzakelijke actie.
0: Ja, zo is het ook. Als weggebruikers richting Weenderstraat gaan, hoe ziet het eruit? Kun je ons even meenemen?
1: Nou, vanaf Sellingen, dan kom je hier in Jipsinghuizen en dan moet je naar richting Mussel. Dan laten wij die mensen er wel door, die kunnen wel over Jipsing-Bourtange richting Mussel. En wil je richting Vlagwedde of Winschoten, dan verwijzen wij de mensen door naar over de Wallinghuizerweg. En dan kun je zo via Vlagwedde, dan kun je weer je weg weer vervolgen richting Winschoten.
0: Ja, dus het is niet de bedoeling om de weggebruikers te blokkeren in die zin. Hè, het is echt vragen om aandacht voor dit probleem.
1: Ja. Ja. En mensen die nu op de Weenderstraat verblijven, ook inwoners. Dat is gewoon, wij blokkeren alleen de rechte rijstrook. En dus mensen kunnen er ook, die kunnen er wel uit. En zijn er ambulances of brandweer moeten langs, dan is het natuurlijk ook alle minuut, alle ruimte. Dus dat is ook geen discussie. Dus wij proberen het ook gewoon publieksvriendelijk te doen. En er zullen altijd mensen zijn die het even heel vervelend vinden, maar de 95% hebben er allemaal wel begrip voor en heel veel duimpjes. Dus,
0: dat is fijn.
1: Dat ondersteunt ons om deze actie verder weer te voltooien vandaag.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog tot 1:03 dus. Gaat er nog meer volgen na vandaag?
1: Ja, dat zal allemaal weer afhangen van hoe de politiek de laatste weken hier allemaal mee omgaat. Kijk, en dat is ook het verhaal, zeg maar. Als je niks van je laat horen, dan wordt er over je beslist en geregeerd.
0: Ja.
1: En nu merk je gewoon dat ook heel veel, ook heel veel mensen, burgers, maar ook heel veel politici die nu toch wel achter de oren krabben. De plannen, de stikstofplannen zoals die er nu voor liggen voor de komende jaren tot 2035, die hebben wel heel, heel rigoureuze maatregelen. En het is maar de vraag van of de natuur daar beter van wordt. Dus er zijn ook steeds meer politici en ook politieke partijen die beginnen toch wel ernstig achter de oren te krabben van is dit nou werkelijk de bedoeling dan over 5 jaar en over 10 jaar? Dus je merkt steeds meer, er gaan steeds meer mensen over nadenken. En wat is uiteindelijk de consequentie?
0: Ja, dit soort acties houdt het gesprek wel gaande.
1: Zonder meer. Dat vind ik de laatste weken, de laatste dagen. Dat is, en ook, de meeste belangenorganisaties, die komen ook, iedereen die komt ook met goede onderbouwde argumenten en feiten. Hoe de stand van de natuur is en wat de gevolgen zijn voor deze stikstofmaatregelen. En in die zin zit de tijd mee. Dus en als de politiek daar nu de juiste conclusies uittrekt en waar het nog niet goed zou zijn, je moet het gewoon per gebied bekijken van waar is nog extra ondersteuning nodig voor qua natuur. En dan moet je daar met gebiedsgerichte maatregelen moet je daar gewoon de juiste dingen doen. Maar alles op basis van feiten en metingen. En niet op basis van theoretische rekenmodellen.
0: Kijk, hartstikke duidelijk. We blijven jullie volgen. En we gaan het allemaal meemaken. Dus succes nog voor nu. En we horen het allemaal nog. Bedankt, Harry.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte van al het nieuws. Groningen.

0: bewoners van Oldam kunnen tot 7 september mensen of organisaties nomineren voor de Oldamse Cultuurprijzen 2026. We spreken met wethouder Tim van Bostelen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn precies de Oldamse Cultuurprijzen?
1: We hebben in Oldam sinds vorig jaar 2 cultuurprijzen voor iedereen die op een of andere manier bezig is met kunst, cultuur, alles wat daar omheen hangt. En dat is onze Oldamse trots voor iedereen die in Oldam daarmee bezig is. En we hebben de Oldamse belofte voor de talenten in onze gemeente.
0: Oké, dus dat zijn 2 verschillende inderdaad.
1: Ja, dat klopt.
0: En wie kan er genomineerd worden?
1: Dat ze kunnen individuen zijn die bezig zijn als schilder, danser, muzikus, fotograaf, noem alles maar op. Maar dat kunnen ook gezelschappen zijn, muziekverenigingen, toneelverenigingen, musea, andere culturele evenementen en initiatieven. Dus het is zowel voor groepen als individuen.
0: Is het belangrijk om cultuur op deze manier in het zonnetje te zetten?
1: Ja, zeker. Het is echt supermooi om ook te zien wat er allemaal al gebeurt in Oldam. Daar mogen we met elkaar ook trots op zijn dat het er allemaal is. En daarom hebben we de naam ook Oldamse Trots gegeven. En we weten met elkaar soms niet wat er allemaal wel gebeurt. Een aantal dingen die zijn natuurlijk vaak wel bekend. Dat zijn de grotere activiteiten die er zijn. Of grotere en al lang bestaande verenigingen. Maar er gebeurt zoveel moois wat onder de radar blijft. En daarvoor zijn ook deze cultuurprijzen bedoeld om de mensen en de organisaties zichtbaar te laten zijn.
0: Waar bestaat de prijs uit?
1: De prijs is een geldprijs voor de winnaar van de Oldamse Trots. €2500 en voor de Oldamse Belofte €1000. En daarnaast krijgen ze een mooi beeldje van de graanhalm.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ja, en wie zit er in de jury?
1: In de jury, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Want dan kunnen mensen proberen de jury te beïnvloeden.
0: Oh ja, precies.
1: Ja,
0: dat is gevaarlijk.
1: Dat gaan we niet doen. Maar dat is een jury samengesteld. Ook gewoon vanuit mensen die dagelijks met cultuur betrokken zijn. En alle aanmeldingen die er al zijn, door gaan nemen. Om te kijken van wie springt er voor dit jaar bovenuit.
0: Want waar wordt er op gelet door de jury?
1: Ja, dat zijn allerlei verschillende elementen. Daar kan ik meespelen van hoe lang het al is. Of dat ze het afgelopen jaar iets unieks of specifieks gedaan hebben. Zoals vorig jaar heeft het Winschoten Schooltheater de Oldamse Trots gewonnen. Ja, dat is ook een club mensen die al super lang bezig is met hele mooie theatervoorstellingen voor scholen of samen met leerlingen iets doen. En als Oldamse Belofte is toen graffiti kunstenaar Marijn Jansen van Noordwijk als winnaar uit de bus gekomen. Is het afgelopen jaar nu ook alweer een stuk zichtbaarder geworden met zijn graffiti kunsten.
0: Juist. Dus het draagt ook echt wel wat bij, zeg maar.
1: Ja, dat idee heb ik wel. Ik wil ook wel benadrukken van de aanmeldingen. Die gaan al super hard sinds de aankondiging begin van deze week. We zijn al ruim de 60 gepasseerd. Er kunnen nog veel meer bij, maar vooral ook voor talenten. Er zitten niet specifiek veel talentaanmeldingen tussen. Dus ik wil onze inwoners toch graag ook oproepen om de talenten naar voren te schuiven.
0: Juist, daar kunnen nog wel wat bij.
1: Daar kunnen zeker nog wat bij. Elk jaar willen we de prijzen uit blijven reiken.
0: Ja.
1: Dus ook degenen die vorig jaar aangemeld zijn, maar buiten de boot gevallen zijn, kunnen weer opnieuw aangemeld worden. Als je dit jaar buiten de boot valt, is dat de komende jaren nog weer een kans.
0: En mensen kunnen dus tot 7 september nog nomineren. Hoe kunnen mensen dat doen?
1: Dat is via de website van het cultuurplatform Oldam, www.cultuurplatform. cultuurplatformoldambt.nl. Gewoon zonder streepjes of dingetjes. Daar staat een formulier waarop je kunt aanmelden om wie het gaat en waarom het de persoon of de organisatie volgens jou de prijs zou moeten winnen.
2: Dit is Groningen 1.

dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwerden tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefdingsbroek, het Natura 2000 gebied bij Vlachtwerden. Het Liefdingbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000 gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord. Te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en Westerwolde Actueel. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

0: De rechter en degene die alles regelde, het bestuur regelde van de regio.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment kreeg de stad Groningen steeds meer macht. En besloot ook dat de drost niet meer echt nodig was. Dus de drost verdween uit het huis, of uit de borg. En toen is de borg nog een tijdje verhuurd geweest. En op een gegeven moment had de stad Groningen zoiets van, nou, we willen eigenlijk wel van die borg af. En de stad Groningen werd groter. Ze konden die stenen prima gebruiken.
1: Ja.
0: Bruggen voor huizen, et cetera. En meneer Koning was notaris in de gemeente, of in Westerwolde, zeg maar. En die zocht eigenlijk ook wel een plek waar hij kon werken en wonen, wat meer centraler was in zijn hele werkgebied. Hij woonde op dat moment in Bellingwolde met zijn vrouw en op dat moment al met een aantal kinderen, volgens mij al een stuk of 10. En het was ook een tijd waarin er overstromingen waren. Dus ja, die beste man die moest ook vaak via onbegaanbare wegen, en soms zelfs met een bootje, naar zijn klanten toe. Dus hij had op een gegeven moment wel zoiets van, nou, ik zoek eigenlijk iets wat meer centraal ligt. En toen viel zijn oog op de borg. Dus op die manier heeft hij gedacht van, nou, is dat misschien niet wat? En zijn schoonouders hadden daar gewoond, waren de laatste huurders geweest van de borg. Dus hij wist wel een beetje van het hoe en wat. Maar hij dacht toch van, ja, het lijkt me ook wel heel erg mooi om daar te wonen. De beste man was helemaal begeisterd, om zo maar te zeggen, van de omgeving. Hij vond het prachtig hier. Wij vinden het ook nog steeds altijd prachtig hier om te wonen. En dat zei hij ook heel vaak tegen boeren en zo. Van, jongens, wat wonen jullie hier toch prachtig? En dan hoorde hij bijvoorbeeld een opmerking van, ja, mooie plek om zwinnen te hebben. En hij had dus iets van, oh ja, nee, dat is ook zo. Maar hij kon ook heel goed schilderen. En hij heeft dus ook heel veel schilderijen gemaakt van deze omgeving. En nou ja, wat ik zeg, hij besloot op een gegeven moment toch maar eens het wat meer te informeren. En hij hoorde, er kwam een veiling aan. En hij kon zelf niet naar de veiling toe gaan. Dat vond hij niet zo gepast. Dus hij heeft daarvoor iemand anders gevraagd om voor hem te bieden. En hoe dat hele proces in werking ging, dat laten wij zien bij onze voorstelling.
1: Kijk, speel je zelf ook mee in de voorstelling?
0: Ja.
1: Kijk.
0: Ik ben de vrouw van Notaris Koning. En ik zie natuurlijk allerlei beren op de weg.
1: Juist. Zo gaat dat dan, hè?
0: Zo gaat dat. Dat is mijn taak.
1: Ja,
0: hem behoeden voor verkeerde daden.
1: Ja, heerlijk. Ja, en Mieke, hoe ben jij betrokken bij dit stuk?
2: Ik mag het stuk regisseren.
1: Ja.
2: En we hebben gisteren een repetitie gehad. Het wordt zo leuk. Het is echt, elke keer als ik eraan denk, dan moet ik echt grinniken. Want een notaris die een burcht koopt, dat klinkt niet al te humoristisch. Maar Astrid die is een ontzettend leuke schrijfster. En die schrijft allemaal kwinkslagen naar het heden erin. En we hebben ongelooflijk goede spelers die werkelijk alles geven om mensen een heerlijke middag te bezorgen. We spelen 2 keer. Om 2 en om 4 uur. En we bidden voor mooi weer.
1: Ja.
2: Want het stuk is het echt waard dat mensen komen kijken en komen genieten. En verschrikkelijk komen lachen vooral. Want het is een hartstikke geestig geheel geworden. Ja, het is echt heel erg leuk.
1: Veel lol bij de repetities, hoor ik al wel.
2: Ontzettend veel lol. Ja, we lachen echt heel wat af, ja.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? En wat maakt het nou om zo'n stuk dan inderdaad ook op zo'n mooie historische plek te kunnen doen?
2: Nou ja, kijk, ik voel me heel vereerd dat ik op die burcht van Wedde dit kan doen.
1: Ja.
2: Want het decor is natuurlijk ongeëvenaard.
1: Ja.
2: Ik bedoel, daar kan geen theater tegenop.
1: Nee.
2: En het is ook zo'n historische plek. Want van daaruit is de 80-jarige oorlog voorbereid. Er zijn tal van dingen gebeurd. De heksenprocessen, van alles en nog wat. En als ik mensen te gast krijg uit het Westen, dan sleep ik ze altijd even mee naar de burg. Want niemand weet dat natuurlijk, uit het Westen, dat we hier zo'n mooie en historische plek hebben.
1: Ja.
2: En mensen zijn altijd verbaasd over, oh, wow. Want de burg ziet er natuurlijk ook schitterend uit.
1: Zeker.
2: Hij is echt prachtig. En het is zo grappig, want in het stuk Het speelt op het moment dat hij verwaarloosd is. Dus in het

0: stuk spelen, maar alsof hij er niet uitziet. En dus dan zie je die prachtige Bert. En dan is het, nou ja, nou, dus het
1: is dit het nou?
0: Ja.
2: Ik zeg inderdaad tegen mijn man in dat stuk van, nou, moet je nou toch kijken. Het lijkt wel alsof het in tijden niet is onderhouden.
0: Ja.
2: Maar de schilders zijn net dit jaar langs geweest. Dus ik denk dat het publiek op dat moment gaat denken van,
1: Wij kijken daar toch anders tegenaan.
0: Ja, precies.
1: Voor wie is deze voorstelling leuk? Is dat voor jong en oud?
0: Het is, voor kinderen denk ik is het. Ik zou zeggen 10 plus.
2: Ja,
0: 10 plus. Okay. Je moet een beetje weten. Het is een vrijtalige voorstelling.
1: Juist.
0: Dus, 10 plus zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Dat het geschikt is.
1: Ja, je moet het al wel een beetje kunnen begrijpen.
2: Ja, zeker.
0: En er zitten heel veel grappen over de actualiteit in. Dus je moet ook wel een beetje het jeugdjournaal volgen. Want anders snap je het niet.
1: Nee, precies.
0: Snap je heel veel grapjes niet.
1: Nou, dat gaat volgens mij wel goed in deze tijd. Dat de kinderen dat wel kijken. Dus, maar goed, vanaf 10 plus dus ongeveer.
0: Ja.
1: Zijn er nog kaartjes te verkrijgen? Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja. Wij zijn deze week begonnen met de voorverkoop van kaarten. En de eerste voorstelling heb ik nog voldoende kaarten voor. De tweede voorstelling die loopt al aardig vol.
1: Okay.
2: We kunnen per voorstelling 100 bezoekers ontvangen. Die zitten trouwens onder een tent, een grote tent.
1: Okay.
2: Ja, dat is allemaal keurig geregeld.
0: Alleen wij
2: spelen voor een deel onder een tent, maar ook voor een deel niet onder de tent, dus daarom vragen wij ook echt wel om goed weer.
1: In elk geval droog. Ja.
2: In elk geval droog,
1: ja. Nee, helemaal dus, duidelijk.
2: Mensen kunnen inderdaad nog kaarten bestellen. En dat kan via de telefonisch. Dat is dan via nummer 06-30-25-0077. Kan ook via WhatsApp. Dat vind ik altijd heel makkelijk. Heb ik meteen ook alle gegevens. En ze kunnen ook mailen naar deburchtspeulers@gmail.com.

0: Morgen klinkt het motorgebrul weer door vlagwerden tijdens de 29e editie van de historische TT. En daarover spreken wij met Jetsco Venema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio.
1: Ja, bedankt.
0: Ja. Ja. Voor mensen die de historische TT nog niet kennen, wat is het precies?
1: Nou, historische TT is oude motoren van voor 1970. En alles de 50 cc tot 500 in de zijspan, dat doet er aan met. En degene die geen lid zijn, die kunnen zich nog voor daglicentie inschrijven. En dat dateert al vanaf de jaren 70.
2: 60 al.
1: Nog hier.
0: 67. Ja. 67 hoor ik hier.
1: Ja. 60, 70
0: ja.
1: Jaar.
0: Ja.
1: En later is dat een beetje verboden in verband met de ongeval, denk ik. En dan hebben ze dat in de 90e jaren weer opstaan doen als demo-racers. En dat mag wel weer.
0: Oké. Okay.
1: En daar waren Joden, kwam hier gewoon 10.000 man.
0: Ja. Jeetje.
1: Nou.
0: Ja, dat is voor deze regio is dat vrij heftig. Ja, ja,
1: ik
0: precies.
1: Dat ook gebeurt natuurlijk.
0: Ja, uiteraard, uiteraard.
1: Maar,
0: ja.
1: Ja, dat is een schitterend mooi evenement. Echt huilende motoren. Dat denk van, oh, was dat trokkel in die Joden? Ja, dat was er.
0: Ja.
1: En de kledij, het motorgroen, de reuk, de rubber. Geweldig.
0: Ja. Alles bij elkaar.
1: Ja.
0: Ja, want zijn ook eigenlijk een soort van ja, de vroegere straatraces eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja. Ja. En dat is dat best wel een beetje verboden. Door is er ook demo-races worden. Het gaat er allemaal niet om. Oh, like, het gaat erom dat je regelmatig zit. Ik heb zo weten dat je met regelmatig een keer vader zit, dat je eerst is worden.
0: Ja, precies.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus het gaat niet om de tijd, zeg maar?
1: Nee. Het gaat niet om de tijd. Maar het gewoon om de gezelligheid, de sfeer en de snelheid. Is helemaal niet aantrekkelijk.
0: Nee.
1: Maar het is helemaal niet goed.
0: Hoe ziet het er morgen allemaal uit?
1: Voor ons begon de dag om 4:00.
0: Zo.
1: Ja, dat is best wel redelijk.
0: Moet je niet te vaak hebben, denk ik.
1: Nee, maar houden. Speelt ze op tijd, dan dag op tijd. En dan zeggen we de horecaplein verder. Dat is goed, ben vanavond met een aangang. Alles wat de week wordt afgezet. De hekwerken, die komen om 6 uur. Alles afzetten in de hekwerken. De verkeersbrigadier, die komen dan. De EHBO's lopen er al rond. Het is wel een hectiek met mijn koor. En om 10:00 begint de training.
0: Oké.
1: Okay. 9:00 is de keuring van de machines. En om 10:00 hebben ze nog bakelbespreking. Dus om 10:00 gaat het los.
0: En dan kan iedereen aan de start.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: En dan om middag om avond en 1:00 komt Ginny Lust. Die gaat zo met de opening regelen.
0: Ja.
1: Dat is al Joden zo. En dat hopen dat het nog Joden zo blijft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Dus dat is dan ook wel weer een traditie.
1: Ja. Dus de entree is 5 euro. Dat is heel hoogdrempelig. Stond in de streekblad dat gratis was, maar dat is dus nooit zo. Dat was vorig jaar. En dit jaar hebben we het op 5 euro gezet. Wie kwam er nooit meer voor?
0: Nee, precies. Alles kost geld momenteel.
1: Och, man.
0: Ja.
1: Dus wie mocht gewoon die 5 euro beuren. En vandoor dat we ook intreven ook nou.
0: Ja.
1: Maar als ik in Bronkie wat voor materiaal er staat, dan is het gewoon nodig.
0: Ja.
1: Veiligheid boven alles met die hekwagen.
0: Ja.
1: Bedoeld worden.
0: Ja, zeker. Dat is ook zo. Hoeveel deelnemers zijn er?
1: Dat ben nog een beetje. Want ik kreeg gisteren de telefoon en zei, je wil niet weten hoeveel inschrijving dat er kwam. Ik zei, dat is prima. Ik zei, ik heb me eigenlijk nog schrijven. Laat me komen.
0: Ja.
1: Ja, en het publiek ook bloed maar lekker massaal nog in de vlag verder kan.
0: Ja, precies. Ja, ja dat zal mooi zijn natuurlijk, want daar doe je het allemaal voor.
1: Ja.
0: En waar moet ik dan ongeveer aan denken, hoeveel aantallen?
1: Bezoekers.
0: Ja, en deelnemers ook?
1: Deelnemers, we rekenen op dik 100.
0: Ja.
1: Plus minus.
0: Ja.
1: Maar je wordt nooit als het maar weer wordt, dan zeg je dat.
0: Ja, precies.
1: En zo met het publiek ook zo weer, denk ik. Ik hoop het nog, ik hoop dat we een stralende dag krijgen.
0: Als het maar droog is, hè?
1: Ja.
0: Dat roemen we al de hele ochtend, geloof ik. Maar als het maar droog is, dat scheelt natuurlijk een hele hoop.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, hartstikke mooi. Ja, de 29e editie alweer. Nog even een paar jaar verder ook.
1: Komt je gewoon voor de 30e. En dat is het jubileum, Jozef, maar we hebben speciaals gedaan.
0: Ja.
1: Dus het is elke keer weer een dingetje om alles weer rond te krijgen.
0: Ja, dat is
1: ook met vrijwilligers. We hebben gelukkig best wel veel vrijwilligers. En zo sluit je vaart alles mee.
0: Ja.
1: En ook zo de sponsoren. We hebben redelijk veel sponsoren. Daar word ik echt vreselijk iets met ben. Ja, want zonder dat soort mensen kan je er nooit.
0: Nee, nee, nee, dan zou de entreeprijs ook weer heel anders zijn.
1: Ja, ja,
0: ja, zo ja. Simpel is het gewoon. Ja, ja, volgend jaar de 30ste dus, jubileum, iets bijzonders. Ja. Tipje van de sluier, wordt daar al
1: ken
0: over nagedacht?
1: Ik
0: heb
1: er op dit moment nog niks over zeggen.
0: Oké, okay, jammer.
1: Nee, ja. Nee, nee. Je moet dit eerst niet afhaken en dan eens kijken. Dat volgt je gewoon dan. Ja. Dat wordt wel wat speciaals, dat leuk mee.
0: Oké, okay, nou, klinkt allemaal hartstikke spannend.
1: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor de informatie. Ja. En ja, volgens mij komen er morgen weer een hele hoop mensen op af.
1: Ja, ik ook.
3: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

was in de tijd het vierde nummer wat op single werd uitgebracht, afkomstig van het album Thriller uit 1982. En ja, deze single verscheen in 1983. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. En ja, daar stond hij zelfs 2 weken lang in de Nederlandse top 40. En ondanks dat er geen videoclip bij deze plaat is gemaakt, werd het ook in de Verenigde Staten een hele grote hit. Haalde die een 5e positie in de hitlijst al daar. Michael Jackson en Wannabe Starting Something. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende 2 uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauw ouwe. Wat heb ik voor je in petto? Nou, zo dadelijk gaan we muziek draaien van Olivia Dean. Aretha Franklin komt voorbij, evenals ABBA, Sniffin' the Tears. VOF De Kunst gaan we iets verdraaien. Tessman Archer, Andreas Gabaye, Level 42, Maroon 5, Middle of the Road, The Troubadours, The Turtles en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uur te Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grootheidse leuke gauwouwe die we gaan brengen in het programma Plaatwerk. Zoals ook het volgende nummer, het is een ballad. En een van de grote hits van deze, ja, semi-rockband was het eigenlijk wel. Ik heb het over Europe, hier zijn ze met Carrie. Plaatwerk.

nummer deze van Aretha Franklin. And you make me feel like a natural woman. Daarvoor draaien we trouwens Olivia Dean. En So Easy. En daar weer voor Europe met Carrie. En we gaan even door naar Zweden met ABBA. En Take a Chance on Me.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwedde tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefsingsbroek, het Natura 2000 gebied bij Vlachtwedde. Het Liefsingbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000 gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord, te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en Westerwolde Actueel. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

Er is een Engelse zangeres. In 1992 bracht ze deze solo-single uit. Daarvoor kennen we haar als achtergrondzangeres van de band Dignity. Tasman Archer en Sleeping Satellite. Daarvoor draaiden we VOF De Kunst. En ja, die vonden tijd voor een kopje koffie. En Sniffen het eerst staat daar weer voor met Driver's Seat. En begonnen met ABBA, Take a Chance on Me. We gaan even naar Oostenrijk. Doen we met Andreas Gabaye en Hula Paloo.

Het is een van de vele hits die we kennen van Maroon 5 en This Love. Daarvoor draait wel Level 42. En een nog veel grotere hit, Hot Water. We begonnen met Andreas Gabaye en Hula Paloo. En we gaan door in plaatwerk nu met Middle of the Road en Sacramento.

Ja, dat is echt muziek waar je vrolijk van wordt. Dat noemen ze ook wel feel good music. The Turtles en Happy Together. Daarvoor de Troubadours en ons volk. We begonnen met Middle of the Road en Sacramento. Zo dadelijk. Reclame nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus houden we gewoon hier. De laatste is van Dave Barry en This Strange Effects.

0: Het is nu 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Maar het is een nummer wat voor het eerst uitkwam in het jaar 1978... in de uitvoering van Chaka Khan. En opmerkelijk wil ik eigenlijk dat in dat achtergrondkoortje van Chaka Khan... daar zat Whitney Houston. En in de jaren 90 ging ze het nummer zelf opnemen... voor de film The Bodyguard, waarin ze ook de hoofdrol vertolkte. Whitney Houston hoorde je en I'm Every Woman. En welkom terug bij deel 2 van Plaatdek. Komend uurtje kun je daar nog naar luisteren hier op Groningen 1. En Plaatdek is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. Wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien van... Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het is Another Futuring 54 Ultra. Jawel, Scott McKenzie komt er ook aan. Dat gaat makkelijker. Pussycat, Marvin Gaye, Alexander Gurley, Enigma, Nena zie ik op mijn lijstje staan. Tegels Stargard, Eric Pride, Grand Funk, Railroad, Via Buse komt eraan. De Four Tops en nog meer, dat allemaal in het tweede uurtje Plaatdek. Dus ook deze keer raad ik aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio, tikkeltje harder. En geniet van die grote hits. Een leuke gauwhouwer die we hier brengen in het programma Plaatwerk. En de volgende is een van de solo hits van deze zanger van de Rolling Stones. En daar heb ik het natuurlijk over Mick Jagger. Hier is hij met Let's Work. Plaatwerk.

zegt het geluid van de Flower Power Tart. Kun je wel stellen. Scott McKinsey in San Francisco. En daarvoor Another Futuring 54 Ultra. En Talk to You. Begonnen met Mick Jagger en Let's Work. En we gaan even muziek draaien van Eigen Bodem. En ja, dit is een van hun minder bekende nummers, dacht ik zo. Maar de meeste van jullie kunnen hem ongetwijfeld meezingen. Pussycat, hier zijn ze met Smile.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwedden tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefsingsbroek, het Natura 2000 gebied bij Vlachtwedden. Het Liefsingbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000 gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord. Te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwolde Actueel. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

Een van de grote hits uit het jaar 1994. Enigma, zo heet deze band. En Enigma is natuurlijk ook de naam van die befaamde codeermachine die de Duitsers gebruikten in de Tweede Wereldoorlog. En het opmerkelijke wil ook nog dat dit een Duits muziekproject is. Return to Innocence, zo heette dat. Je hoorde Enigma dus. En daarvoor Alexander Gurley met Hollanders. Marvin Gaye draaiden we nog met Sexual Healing en begonnen met...

Eric Prydz en Call on Me. Daarvoor draaiden we Stargard en Theme from Which Way's Up. We begonnen met Nena en Noering Geträumt. En we gaan door in plaatwerk met Grand Funk Railroad. Hier zijn ze met Some Kind of...

zo straks draaien we nog een nummer van Pussycat. En opmerkelijk wil dat zij ook dit nummer hebben uitgebracht in de jaren 70. Dit was het origineel van de Four Tops. En The Same Old Song. Daarvoor Via Buse. En Twyweek, Bella Italia. En Grand Funk Railroad staat daar weer voor met Some Kind of Wonderful. En ja, die twee uurtjes die vliegen voorbij. Het zit er alweer op. Het is tijd om afscheid te nemen. Volgende week zijn we uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Plaatwerk. En ik nodig je bij deze uit om dan opnieuw te komen luisteren. De laatste is van Yvonne Elliman en Love Pains. Sweet.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwedde tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefsingsbroek, het Natura 2000 gebied bij Vlachtwedde. Het Liefsingbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000 gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord, te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwolde Actueel. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

0: Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlachtwedde tijdelijk geblokkeerd. Met zo'n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoe lang de demonstratie duurt is nog niet bekend. De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat vanwege de ligging nabij het Liefsingsbroek, het Natura 2000 gebied bij Vlachtwedde. Het Liefsingbroek is een stikstofgevoelige Natura 2000 gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde. Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen van die nieuwe stikstofmaatregelen, volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers kunnen hebben. De politie heeft vanmorgen aan de noordkant in Oude Pekela een lichaam aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van de persoon. Gisteren was het 10 jaar geleden dat de 82-jarige Sietse Graven vermoord werd in zijn woning aan de Hyacinthstraat in Winschoten. De politieonderzoeken, heel veel tips en landelijke aandacht heeft niet geleid tot de oplossing van deze gruwelijke moord. De heer Graven handelde in goud en zilver en daarom werd gedacht aan een roofmoord, te meer omdat er een groot geldbedrag uit de woning was verdwenen. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak. Er kwamen wel tips binnen, maar dat leidde niet tot de oplossing van deze zaak. Om 3:50 vanochtend vond in Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en de seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwolde Actueel. We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20 graden Celsius. Er staat een matige noordwestenwind en in de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat de spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

drinking. Drinking both night and day. Drinking.

toon.

The Lone

drinking hard is that consumption.

0: Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama.
4: Hi-Fi Mama.
3: Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.
5: Ladies and gentlemen, Bonnie Raitt.

0: du hast mich. Du hast mich.
1: Het is nu 10:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida, trompet, Chris McCarthy, piano, Masami Koruka, gitaar, Julio Xavier, bas en Jungkook Kim, drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Def Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Band, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bernard Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Forman, orgel. Lee Rotenberg, gitaar. En Craig Rockingham, drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Foreman. Altin Sinkalar is een New Yorkse jazz-trombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddie Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met In Walt Horace uit 2024. Elton Sinkalar, trombone. Bane Gillissey, vibrafoon. Bruce Williams, altsax. Craig Tardy, tenorsax. Boris Kozlov, bas. En A.G. Strickland, drums.

De band van Altin Sinkalar speelde In Walked Horace. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstine en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica-bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichette, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor, drums.

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Resolino, trombone. Jimmy Rouse, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Vendeker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plas Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door het sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing with Bud door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Derveau drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Op het Hogeland

Als eigens voorbrand is, dan gooi ik erop af. En knip een foto als ik op zijn oogst is. Dan vroeg ik aan die verrest uit, of ken ik hem ook maar af. Of wie er in dit gat wel eens wat loos is. En als de rood vergodert, zit ik op mijn stek. Mijn groot kataar hang ik altijd in gabaan. Dan vroeg ik aan die nog mee zit, of stoot de bal neem wie. De Durpse politiek ben ik geen klaarbaan. De Durpse politiek ben ik geen klaarbaan.

In het weekend nog voetbal uit, dat is jouw vaste prik. Ze ben al doodblij dat ze er een van krijgt is. Met anderhalve mannenkaart en Peer de Kop ben ik. De informeking rust wel oude stand is. Ik ben een echte cowboy van een Ommelander krant. Ik stoi vooraan bij Nijbouw op in bouwval. Mijn leutje, dubs en ijsjes, ben mooist toe tweede hand. Dat hij al begreep.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft de Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

gescheiden hand. Muziek riekt erin. Ik pruif de smoek van het noorden. Ik roep de geur van het land. Ik vuil begun van luid. De klanken zingen rond in noord, zuidoost en west.

0: Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.